0: Wij zijn terug na het nieuws van 2 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goede nacht. Google hoeft een bedrijfsonderdeel niet verplicht te verkopen. Dat oordeelde een rechter in Virginia. Het Amerikaanse ministerie van Justitie wil dat Google het advertentieplatform AdX zou afstoten vanwege illegale concurrentievervalsing. Het is de 3e keer dat Amerikaanse autoriteiten falen in pogingen een techconcern op te knippen. De advocaten van Richard K. kregen uitstel in het hoge beroep over de dubbele moord in Wijtenveen in januari 2024. Een nieuw getuige, werkzaam bij de dienst speciale interventies, meldde zich onverwachts en verklaarde dat het vermoorde echtpaar zijn gezin 3 jaar lang had gepest in Velsen-Zuid. Het pleidooi volgt op 5 oktober. Het Amerikaanse Chevron en het Italiaanse Eni ondertekenden vandaag in Caracas grote olieakkoorden om de Venezolaanse olieproductie te verhogen. Chevron investeert meer dan 7 miljard dollar. De deals staan los van een eerder akkoord dat de VS toegang geeft tot 17 olievelden. Amerikaanse energieminister Chris Wright was aanwezig bij de ondertekeningsceremonie. 6 Ryanair-vluchten vertrokken vanochtend vanaf Eindhoven Airport zonder bagage door een technische storing in het bagagecontrolesysteem. De luchthaven kon tussen 9:15 en 10:30 niet garanderen dat alle ruim bagage veilig was. Ryanair besloot de vluchten niet te laten wachten op opnieuw scannen van de koffers. Het weer nog. Vannacht overheerst bewolking. Er valt in de noordelijke helft periode met regen, terwijl het zuiden overwegend droog blijft. De temperaturen dalen naar 15 tot 19 graden. En tot zover het nieuws.
2: Het Flevo Ziekenhuis levert zorg. De Flevo Ziekenomroep levert u muziek. Muziek helpt.

Ik heb meteen mijn jas maar uitgedaan. Nu ben ik precies wat je hier ziet. Ik wist het zelf misschien toen ook nog niet.

heb een reisvraag voor je. Stel, je bent in Noord-Afrika en je koopt op een markt lekkere mandarijnen. Mag je deze dan meenemen naar Nederland? Nee. Op fruit van buiten de EU kunnen ziektes en plagen zitten. Voorkom dus dat je deze meeneemt en check de bagageregels op nederlandwereldwijd.nl of in de reisapp. Actuele reisinformatie heb je zelf in de hand.

0: Vind je het leuk om radio te maken of verzoeken op te halen? Ga voor informatie naar onze internetsite flevoziekenomroep.nl en meld je aan als lid van onze vereniging.
1: 24 uur per dag, 7 dagen in de week op kanaal 40. De Flevo Ziekenomroep.

0: www.flevoziekeomroep.nl of stuur een mailtje naar studio@flevoziekeomroep.nl.
1: Je kunt ook een verzoekje aanvragen via www.flevoziekeomroep.nl.

0: De Flevo Ziekenomroep draait graag uw verzoekplaat. Of het nou klassiek?
1: Ik heb die
0: modern.
1: Tonge, maar ook een tonge.
0: Of gewoon oud is.
2: Why do you whisper green grass?
0: Ga hiervoor naar onze website www.

Vind je het leuk om radio te maken of verzoeken op te halen? Ga voor informatie naar onze internetsite flevoziekenomroep.nl en meld je aan als lid van onze vereniging.

0: Vind je het leuk om radio te maken of verzoeken op te halen? Ga voor informatie naar onze internetsite flevoziekenomroep.nl en meld je aan als lid van onze vereniging.
1: Flevoziekenomroep.

0: Publieke Omroep.
1: Ik weet een oud kasteel te staan, maar ik zeg aan niemand waar. Daar komen midden in de nacht de sprookjes bij elkaar. Kabouter Kees staat bij het hek, hij kent ze op een prik. Geen mens mag daar naar binnen gaan, nou ja, behalve ik.

Ik weet een oud kasteel te staan, maar ik zeg aan niemand waar. Daar zijn de sprookjes heel gewoon als vrienden bij elkaar. Ze praten maar en lachen wat bij een lekker glaasje prik. Geen mens die goed hun taal verstaat, nou ja, behalve ik.

Ik weet een oud kasteel te staan, maar ik zeg aan niemand waar. Denk niet dat je het vinden kan, dus zoek er maar niet naar. Het hek zit bijna steeds op slot, de deuren die zijn dik. Geen mens die ooit een sleutel kreeg, nou ja, behalve ik. Wat zie ik nou? De

0: De Flevo Ziekenomroep draait graag uw verzoekplaat. Of het nou klassiek?
1: Ik heb die
0: modern.
1: Bonge, maar ook een tonge.
0: Of gewoon oud is.
2: Why do you whisper green grass?
0: Ga hiervoor naar onze website www.flevoziekenomroep.nl of stuur een mailtje naar studio@flevoziekenomroep.nl.
3: Welkom bij de Flevo.

0: draait graag uw verzoekplaat. Of het nou klassiek?
1: Ik heb die
0: modern.
1: Tonge, maar ook een tonge.
0: Of gewoon oud is.
2: Why do you whisper green grass?
0: Ga hiervoor naar onze website www.flevoziekeomroep.nl of stuur een mailtje naar studio@flevoziekeomroep.nl.

0: de FZO op de Flevo Gastvrij app. Het is 7 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Voor de uitvaart van een doodgeschoten beveiliger uit Wijchen is binnen één dag meer dan 10.000 euro ingezameld via een inzamelingsactie. De man bewaakt een woning in Overasselt die dinsdagochtend werd beschoten. Hij had geen uitvaartverzekering. Het doelbedrag is verhoogd van 11.000 naar 20.000. Honderdduizenden Spanjaarden gingen de straat op uit onvrede over de aanpak van de migrantencrisis in Ceuta. In Madrid telden de organisatoren 150.000 betogers. Oppositieleider beschuldigde premier Sanchez van verraad aan Ceuta-inwoners. Eind juli bestormden zo'n 70.000 migranten de exclave, waarbij zeker 90 mensen omkwamen. Verspreid over heel Spanje vonden meer dan 200 demonstraties plaats. Google hoeft een bedrijfsonderdeel niet verplicht te verkopen. Dat oordeelde een rechter in Virginia. Het Amerikaanse ministerie van Justitie wil dat Google het advertentieplatform AdX zou afstoten vanwege illegale concurrentievervalsing. Het is de derde keer dat Amerikaanse autoriteiten falen in pogingen een techconcern op te knippen. De advocaten van Richard K. kregen uitstel in het hoge beroep over de dubbele moord in Wijtenveen in januari 2024. Een nieuw getuige, werkzaam bij de dienst speciale interventies, meldde zich onverwachts en verklaarde dat het vermoorde echtpaar zijn gezin 3 jaar lang had gepest in Velzen-Zuid. Het pleidooi volgt op 5 oktober. En dan tot slot het weer. Vanochtend overheerst bewolking. Er vallen in het noorden en westen enkele buien. Later trekken deze neerslaggebieden verder over het land. In het noordwesten klaart het tegen het middaguur op. De temperatuur stijgt naar zo'n 18 à 20 graden. En tot zover het nieuws.
2: U kunt ook een verzoekje aanvragen via www.flevoziekenomroep.nl.
3: Hello party people, this is Captain Kim speaking. Welcome aboard Benga Airways. After takeoff, we'll pump up the sound system, 'cause we're going to...

0: welkom bij de Flevo Ziekenomroep. Wij zijn er ook op internet. www.flevoziekenomroep.nl.
1: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep via de Flevo Gastvrije.

0: wereld.
1: Ja, ze hebben 50 jaar gespeeld, ja. Tot in 2012.
0: Ja, en hun eerste hit, die was de Seven Drunken Nights.
1: Ja.
0: En dat werd ook in Nederland eigenlijk een hit.
1: Ja, zeker wel. Ja, ik kan me nog wel herinneren. Ja, ja. Maar na 1912 zijn ze wel doorgegaan. Want het was eigenlijk, de oprichter was overleden. En toen hebben ze de Dublin's Legend ervan gemaakt.
0: Oh ja, dus toen die in 2012 overleed.
1: Ja, ja, ja.
0: Ach ja.
1: Maar we gaan ze laten zingen nog, de oude groep, hè?
0: Ja, Whiskey in the Jar. Ofwel Whiskey in de Kan.

0: Ja, zonder de whisky en een fles. Ja. Ik heb beter een glas doen, ik heb te drinken. Ja,
1: nou, je kan er ook in laten, in de kan. Hé, hey, we gaan toch weer terug naar ons mooie landje Nederland.
0: Ja, want het eerste half uurtje er bijna op, hè.
1: Ja.
0: En dan zijn we weer terug in Nederland. En daar staat...
1: Mart Hoogkamer ons op te wachten.
0: Dat is een heel, eigenlijk vrij jong iemand in de...
1: Ja, in de showbusiness.
0: Andere groepen, ja, zeker. Ja. Ja.
1: En zijn, hij begon eigenlijk in 2008.
0: Ja.
1: Want hij deed mee aan een zangwedstrijd. Kinderen zingen met stellen.
0: Ja. En dan werd hij tweede.
1: Ja, goed hè.
0: Ja, zeker.
1: En hij kreeg eigenlijk in 2016 pas nationale bekendheid door mee te doen aan seizoen 8 van het televisieprogramma Holland's Got Talent.
0: Ja, dat heeft toch wel wat talenten opgebracht, hè, dat programma.
1: Ja, toch wel. Nee, maar Gerard Joling, Marco Borsato, nou gaan we door.
0: Ja, nou niet allemaal, want ze hebben ook door van de Soundbreak Show.
1: En ja, ook nog. Oh ja, dat heb je ook natuurlijk nog. Hé, maar wij gaan luisteren naar Vergeet Nooit Waar Je Vandaan Komt.

0: dan nu een greep uit de muziekkast.
1: Beginnen we mee, Jan?
2: We beginnen met Toets Tielemans. Met Circle of Smiles. Bekende melodietje als je het hoort, hoor.
1: Ja?
2: Ja.
1: Waarvan dan?
2: De tune van Baantje was dat.
1: Oeh.
2: Maar goed, de volgende is dan?
1: Edith Piaf met Non, je ne regrette rien. Nee, ik heb nergens spijt van.

0: groot applaus.
1: Ja.
0: Ja, zeker weten. Hé, hey, we hebben niet verteld wat nou betekent een greep uit de kast.
1: Nee, nou ik ga voor de CD-kast staan.
0: Ja.
1: En dan haal ik gewoon een aantal CD's uit die kast.
0: Ja, om... 9 stuks?
1: Ja, ongeveer zo'n beetje. 9. Het ligt eraan hoe lang de nummers duren eigenlijk.
0: Dat weet je pas naderhand.
1: Ja, want dat weet je pas
0: van
1: naderhand.
0: Van die CD's kies dus, jij
1: ja, maar ik neem er altijd extra dat ik niet tekort kom.
0: Oké.
1: Okay. Ja? Hé, hey, we gaan naar Enya met Wild Child.
0: En de volgende is Walter Kroes met Altijd Blijven Lachen.

0: Nou, we hebben er nog twee. Hé, hey, ik vind dat je weer een mooie greep hebt gegeven.
1: Ja, hè? Ja. Ik vind het ook wel.
0: Heel divers. Barbara Streisand bijvoorbeeld nu. Met Memory.
1: Ja, dat komt uit de musical Cats, zoals ik weet, dacht. En daarna Vicky Leandros met Après toi. Na jou.

0: Nou, we hebben nog tijd voor twee, denk ik. Ja. Dan is het weer tijd voor het nieuws.
1: Nou, waar begin je mee?
0: Er is natuurlijk. Geert Cox. Met Dans op die oude manier. Over een heel mooi liedje.
1: Ja. En daarna nog Frankie Lane met Ride.

0: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 9 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. In Amsterdam zijn 19 fonteinen uitgeschakeld nadat in sommige ervan te hoge concentraties van de E. coli-bacterie zijn aangetroffen. Deze bacterie kan maag- en darmklachten veroorzaken. Ook fonteinen zonder juiste zuiveringsinstallatie zijn preventief uitgezet. De oorzaak is nog niet helemaal duidelijk. Amsterdam telt in totaal 88 fonteinen. Het Amerikaanse leger heeft in een jaar tijd 227 mensen gedood tijdens aanval op vermoedelijk drugsmokkelboot in de Grote Oceaan en het Caribisch gebied. In totaal werden 68 aanvallen uitgevoerd binnen operatie Southern Spear. Drie vermoedelijke smokkelaars overleefden de operaties. VN-experts eisten gisteren dat de VS stopt met deze aanvallen, die zij onwettig dodelijk geweld noemen. Uit een nieuw tweejaarlijks rapport van het OM en de politie blijkt dat cybercriminelen steeds meer samenwerken en verweven raken met statelijke actoren. In 2025 werden 2 17-jarigen opgepakt die wifi-netwerken van Haagse overheidsinstanties in kaart brachten voor een pro-Russische hackersgroep. AI versterkt cybercrime als katalysator in schaal en tempo. Nicolas Maduro, voormalig president van Venezuela, heeft een rechtbank in New York gevraagd zijn strafzaak te seponeren. Zijn juridische team beweert dat hij als staatshoofd immuniteit geniet. Federale aanklagers beschuldigen hem van drugshandel, narcoterrorisme en zelfverrijking tijdens zijn 25 jaar in de Venezolaanse regering. Bij veroordeling riskeert hij levenslang. En dan tot slot het weer. Vanochtend overheerst bewolking. Er vallen in het noorden en westen enkele buien. Later trekken deze neerslaggebieden verder over het land. In het noordwesten klaart het tegen het middaguur op. De temperatuur stijgt naar zo'n 18 à 20 graden. En tot zover het nieuws.
2: Dit is het tweede uur van de Flevo Ziekenomroep met een muzikaal bloemetje. En dan nu een half uurtje duetten.
3: Bij ons tweede uurtje. We gaan een half uurtje duetten doen. We hebben er weer een aantal gevonden, hè Jan?
4: Ja, zeker.
3: Ja, jij bent Jan en ik ben Truus.
4: Ja, dat moet ook weetjes zijn.
3: Ja, dat...
4: Hoort er ook bij. Goed, de eerste van de duet met Koos Alberts en Corrie Konings. En dat heet De Mooie Tijd.
3: En daarna Kitty Wells met Red Folly met One by One.

0: Dan gaan we naar de volgende twee.
1: Ja, en welke heb jij uitgekozen?
0: Ik heb uitgekozen Marianne Weber met John de Bever. Denk nog een keer aan mij.
1: En daarna John Denver met Placido Domingo met Perhaps Love.
0: En dat was jouw keuze?
1: Ja.

0: Ja.
1: We zijn er weer doorheen. Nee, ja. We hebben nog een paar te gaan.
0: Jawel, we hebben er nog een paar uitgekozen. We beginnen met Diana Schuur en José Feliciano met By Design.
1: En daarna André Hazes met Willy Betty. Je bent het leven voor mij.

0: We hebben er nog twee gedaan.
1: En waar gaan we verder mee dan?
0: Jan Smit met De Maru. Ken je die nog? De Maru?
1: Ja, ja.
0: Uit Suriname vandaan. Had een duet samen gemaakt.
1: En dat heet?
0: Ik heb een tuintje in mijn hart.
1: Nou, en ik heb gekozen voor Olivia Newton-John met John Travolta met Zemana.

0: De artiest van de avond.
1: Cliff Richard, geboren als Harry Roger Webb op 14 oktober 1940 in Lucknow in India. Cliff die begon zijn carrière als een rock'n'roll artiest in 1957. Hij was enorm gefascineerd door Elvis Presley en dat leidde er uiteindelijk toe dat hij samen met drummer Terry Smart en gitarist Ken Payne de band The Drifters oprichtte. De doorbraak kwam er in 1958 tijdens een talentenjacht in de Comond Cinema's in Shepherd's Bush. George Kanyu, een bekende theateragent, ontdekte daar Richard's seksappeal en zijn verbluffende stemkwaliteiten. Daarop financierde hij de opname van een demonstratietape met Rob Beatles en Lodi Miss Claudie. Deze tape die kwam terecht in de handen van Amy-producer Norrie Paramore, die onmiddellijk een auditie organiseerde. Het werd zijn bedoeling om Cliff Richard solo te promoten, maar op aandringen van Cliff werd de hele band in het contract opgenomen. We gaan luisteren naar A Little in Love en Sing a Song of Freedom.

0: very much indeed. Thank you.
1: De artiest van de avond.

Net zoals Elvis Presley werd Cliff Richard verguisd door de kritieken omwille van zijn heupwiegen. De door Lionel Bart geschreven song Living Doll werd een gigantisch succes. 3 maanden later gevolgd door Traveling Light. Hij trad ook op in 2 films. De eerste, Serious Change, werd in sommige gebieden verboden omdat het handelde over homoseksuele afpersing. Een absoluut taboe in die tijd. In de tweede door Wolf Mankowitz geregisseerde Expresso Bongo vertolkte Cliff Richard de rol van Bongo Herbert. Het werd een mijlpaal in de geschiedenis van films, gemaakt vanuit de muziekscene. Verscheidene hits volgden vanaf 1960, Please Don't Tease, 9 Times Out of 10 en Team for a Dream. In 1962 volgde echter een nieuwe piek met de Young Ones. Het zou een van zijn meest memorabele nummer 1 worden. Er volgde een gelijknamige film die ook tot de absolute nummer 1 bracht. Cliff die bleef trouw aan zijn publiek en bewees dit door tournees, optredens en regelmatige verschijningen op televisie. De top 10 hits bleven ononderbroken komen tot midden 1965. In 1966 bekeerde Cliff zich tot de christelijke fundamentalisten, wat bijna tot het einde van zijn carrière leidde. Een nieuwe kans deed zich voor toen hij in 1968 Congratulations bracht op het Eurovisie Festival en maar de jury oordeelde anders en hij werd slechts 2e in de einduitslag. Het nummer werd wel weer een grote hit. In 1970 haalde hij nog een top 10 hit met Goodbye Sam, Hello Samantha. En later probeerde hij het opnieuw op het Eurovisie Songfestival met Power to All Our Friends. We gaan luisteren naar Traveling Light, Team for a Dream en The Young Ones.

0: De artiest van de avond.
1: Iedereen dacht dat het nu wel gedaan was met Cliff Richard. Toch kwam er later nog onverwacht een nummer 1 hit met We Don't Talk Anymore. Het haalde ook de top 10 in Amerika. De nieuwe Cliff Richard sound kwam er eind jaren 70 met nummers zoals Carrie en Wired for Sound. Deze sound zorgde ervoor dat Cliff nog regelmatig in de hitparades opdook en gedurende jaren 80. Tevens gaf hij een nieuwe dimensie aan zijn carrière door fameuze duetten met Olivia John, Newton-John, Phil Everly, Sarah Brightman, Sheila Walls, Elton John en Van Morrison. Hij demonstreerde zichzelf als een van de beste harmoniezangers en uit de geschiedenis van de popmuziek. Zijn succesvolle parodie op zijn eigen nummer Living Doll kwam samen met de Young Ones en hem terug op de nummer 1 lijsten. Cliff Richard werd verscheidene malen onderscheiden voor zijn succesvolle carrière. In 1995 mei werd hij zelfs in de Britse adel verheven. Net voor de millenniumwissel bracht Sir Cliff nog een single uit op de markt getiteld The Millennium Prayer. In 2008 stond Cliff Richard 50 jaar op de planken. Dit vierde hij met zijn Time Machine Tour, die hem vanaf november door heel Groot-Brittannië bracht. In het najaar van 2009 bracht hij een aantal concerten samen met de Shadows. Hij was een van de artiesten op de Diamanten Jubileum concert gehouden bij het Buckingham Palace op 4 juni 2012. Hij mag dan ook terecht de meest gevierde Britse popformer genoemd worden. Op zaterdag 17 mei 2014 geeft hij ook nog een concert in het Ziggo Dome in Amsterdam. En ondanks zijn affaire met de BBC, die hij glansrijk won, is hij steeds blijven optreden. We gaan luisteren naar We Don't Talk Anymore, Summer Holiday en Living Doll.

0: Nou, dat was het hoor. Tot de volgende keer.
1: Ja, dan hoop ik toch dat u lekker thuis bent, hè?
2: Dat rekenen we een beetje op.
1: En ik heb Living Doll te vroeg aangekomen.
2: Nee, ja, precies. Die komt nog eventjes.
1: Ja.
2: Geen dat probleem.
1: Ja. Nou, wij hebben het programma weer met veel plezier gemaakt, hè? Vind je ook niet?
2: En wij hopen dat u met plezier geluisterd hebt.
1: Daarom.
2: En we wensen u voor straks.
1: Wel trusten.
2: En morgen.
1: Weer een beetje gezonder op. En daar komt hij aan. Living Doll.
2: Living Dolls.

0: U luistert naar de Flevozieke Omroep. Het is 10:00.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Het politieonderzoek bij een woning aan de Ewijkseweg in Overasselt is vanochtend nog volop bezig, bewaakt door zwaar bewapende agenten.

0: Burgemeester Juri Mintzes kondigt meer informatie aan over mogelijke sluiting van het pand dat eerder werd aangevallen door tientallen bewapende mensen. De gemeente plaatst ook camera's zodra politie het terrein vrijgeeft. Een Nederlandse vrachtwagenchauffeur is eind augustus in Frankrijk aangehouden met 231 kilo cocaïne aan boord, ter waarde van 6,8 miljoen. De Franse douane ontdekte de drugs bij een controle langs de snelweg. Het zat verstopt in het ventilatiesysteem van de cabine. De chauffeur maakte een zenuwachtige indruk en vervoerde opvallend goedkope Spaanse mousserende wijn. In Amsterdam zijn 19 fonteinen uitgeschakeld nadat in sommige ervan te hoge concentraties van de E. coli-bacterie zijn aangetroffen. Deze bacterie kan maag- en darmklachten veroorzaken. Ook fonteinen zonder juiste zuiveringsinstallatie zijn preventief uitgezet. De oorzaak is nog niet helemaal duidelijk. Amsterdam telt in totaal 88 fonteinen. Het Amerikaanse leger heeft in een jaar tijd 227 mensen gedood tijdens aanval op vermoedelijk drugsmokkelboot in de Grote Oceaan en het Caribisch gebied. In totaal werden 68 aanvallen uitgevoerd binnen operatie Southern Spear. Drie vermoedelijke smokkelaars overleefden de operaties. VN-experts eisten gisteren dat de VS stopt met deze aanvallen, die zij onwettig dodelijk geweld noemen. En dan tot slot het weer. Vanochtend overheerst bewolking. Er vallen in het noorden en westen enkele buien. Later trekken deze neerslaggebieden verder over het land. In het noordwesten klaart het tegen het middaguur op. De temperatuur stijgt naar zo'n 18 à 20 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Aceca. Voordelig alternatief in autoschadeherstel.
2: Goedemorgen, zonneschijn.
3: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep.
2: Elke morgen zou een morgen zoals deze moeten zijn.
3: Welkom bij Wij wachten op de dokter.

0: De twee directeuren zitten tegenover me.
1: Ja, tuurlijk. We zijn er weer.
0: Ja,
2: goedemorgen.
1: Jan Veninga naast mij.
2: Naast mij zit Jan van Eunen.
1: En tegenover ons zit
0: Peter Bakker.
2: Ja,
0: dan
2: zijn we weer compleet.
0: Dit was trouwens our director, dat zei ik dus al, van Johan Willem Friese kapel. En als u denkt van, hé, dat ken ik ergens van jou, dat was van Sport in Beeld.
1: Ja.
0: Uit de tijd dat je nog echt naar voetballen kon kijken zonder gouden woorden tussendoor.
2: Oh. En bord op schoot.
1: Oeps, wat zeg je nou weer?
2: En bord op schoot.
0: Sorry.
2: Want je hebt gewoon gelijk.
0: Ik liep mee. Maar goed, dat mag. En tot 12 uur gaan we u weer gezelschap houden terwijl we wachten op de dokter. En dat doen we met z'n drieën.
2: Ja, in blokjes van...
0: Dat hadden we dus al gezegd, hè, dat we met z'n drieën zijn. Maar we doen het ook in blokjes van drie.
2: En wat is het dan?
1: Heel gevarieerd, toch?
2: Ja, zeer gevarieerd.
1: En heel veel verzoekjes hebben we binnengekregen.
0: Ja, er zijn ook een aantal verzoeken.
1: Ik zag ook dat,
2: en
1: dat,
2: kan nog steeds,
1: dat we een Spaanse binnen hebben gekregen van iemand. Van een Spaans iemand.
0: Een Spaanse?
1: Ja, David Bisbal hebben we een verzoek van gekregen.
0: Oh ja?
1: Ja, heb je dat niet gezien?
0: Nee, nog niet.
2: Misschien heeft Thomas het niet.
0: Oh, die is net een nieuwe binnengekomen. Ja, had ik nog niet gezien. Hey, maar goed, we gaan gauw van start met veel muziek. En we beginnen maar even met deze.
3: De opkikker van de maand.
0: En we beginnen maar gelijk met de maand september. Het is nog 31, als u naar de herhaling luistert niet, laat ik het nou maar niet zeggen.
1: Nee.
0: Hey, gewoon voor de maand september hebben we deze uitgekozen. Die kennen we allemaal natuurlijk. En dat is een echte opkikker. Van André van Duin. Wordt binnenkort Larinees, heb ik gelezen.
3: Als

0: heeft er nog één het moeilijk hier aan de overkant. John Travolta had het toen ook.
1: Ja. 1978 praten we alweer
0: ja,
1: over.
0: Ja, dat is helemaal wow, geleden. Dus, en daar was ophef over het feit dat, dat mevrouw Olivia Newton-John zo'n tiener ging spelen.
1: Mm-hmm.
0: Want die was eigenlijk te oud. Maar degene die Rizzo speelde, hoe heet die?
1: Ja.
0: Die was net zo oud.
1: Ja. Dus dat maakt niet uit.
0: Dat maken we
1: en uiteindelijk was het een perfecte rol voor haar.
0: Ja, zeker.
1: Zeker weten.
2: Noemen ze vriendinnetjes politiek.
1: Oh, ja. Oké. Okay.
0: Nee, ja, ik heb geen idee.
1: Ja, dat zal.
0: Hé, we gaan naar het volgende.
3: Tienertour van de...

0: Het was weer een leuk tripje.
1: Ja, hè?
0: Ja, zeker weten.
1: We zijn in Brabant begonnen.
0: Ja.
1: Met de WC Experience.
2: Je hebt bij de ANWB moeten gaan werken, joh.
1: Hè?
2: Je hebt bij de ANWB moeten gaan werken.
1: Waarom?
2: Nou, je weet overal de weg in Nederland. Noord, Oost, Zuid, West maakt jou helemaal niks uit.
0: Nee.
1: Nee, ja, nou ja.
2: Goed. Je plukt overal wat vandaan. Het is altijd leuk.
1: Deze keer zijn we een beetje aan de oostkant gebleven. Hè? Mm-hmm. Dus met Bello van de WC Experience. Al achter de wolken van de Normaal. Die was trouwens door Joop ingediend. En ik denk, dan moet ik hem even aanpassen. Dat ik had een andere. Maar dat terzijde. En waar alles? Dat is met metworst.
0: Ja.
1: Gunningen en Meswot.
0: Het eerste was natuurlijk voor de mensen die denken van... Oh, dat klonk wel bekend. Dat klonk heel erg bekend. Dat was van ZZ Top. Give me all your love. Ja. Ik denk, ik zal het even bij zeggen.
1: Ja, zeg maar.
0: Want anders zitten de mensen zo meteen achter. De ding zeker.
2: Wat was het ook weer?
0: Dat was het.
1: Ja, nou, dat was hem dus. Hé, het is bijna 10:30.
0: Ja.
1: Dat betekent dat het tijd wordt voor...
3: Flevo Verzoekplaat.
1: En we hebben er twee gekregen vanuit de receptie.
0: Ja.
1: En die gaan we ook alle twee achter elkaar draaien. Van Thomas kregen we te horen... Bob Marley en Three Little Birds.
0: Ja.
1: En Gino die wilde de Righteous Brothers horen. En ik hoop dat het... is. You've got that loving feeling. alle twee hebben natuurlijk een beetje last van korte termijn geheugen die af en toe weg is.
0: Ja.
1: Dus de leeftijd, daar kan je ook niks aan doen.
0: Gelukkig ben je niet eindig, Joop. Hè?
1: Nee. Je moet
2: nog gelijk een stuk mee.
1: Dus die twee gaan we nu achter elkaar draaien. En we beginnen met The Righteous Brothers en You've Lost That Loving Feeling.

0: Vind je het leuk om radio te maken of verzoeken op te halen? Ga voor informatie naar onze internetsite flevoziekenomroep.nl en meld je aan als lid van onze vereniging.
1: Flevo Verzoekplaats.

0: Ja, we kunnen weer gaan zitten hoor. We hebben de mama weer gedanst.
1: En mama die was ineens weg.
0: Mama was ineens weg.
2: Ja, ja maar goed. Dat moet kunnen toch?
0: Ja, toch?
1: Ja, leuk nummer van Perry Como.
0: Ja. Ja.
1: Jo, vertel het maar.
2: Ja,
0: oh, nou, ja die heb ik ook nog. Ja, let op. Komt die hoor, daar komt die.
3: Hey Job, vertel het maar.
2: Nee, Job gaat het vertellen. Perry Como was een Amerikaanse zanger. Van zijn platen werden in totaal meer dan 60 miljoen exemplaren verkocht. Hoewel hij altijd graag zong, was zijn grootste wens om kapper te worden. En na het behalen van zijn middelbare schooldiploma opende hij een eigen kapsalon. In 1933 trouwde hij met zijn jeugdliefde Roselle Berlin. In 1933 ging hij ook zingen bij de band Freddie Carlone in Ohio. 3 jaar later werkte hij bij Ted Weems Orchestra, waarmee hij ook voor het eerst plaat opnam. En het eerste nummer wat ze daar zongen was You Can't Pull the Wool Over My Eyes. Nou, dat kan.
1: You Can't Pull the Wool.
0: Zo'n mutsje heb je dan ook.
2: Nou, dan zie je niks meer, maar dan hoor je ook niet.
0: Nee, nee. Nee.
2: Het is niet alleen over mijn huis, maar also over mijn ears.
1: Ja.
2: Dus, nee, een hele leuke zanger.
1: Ja. Ja,
2: heel rustig.
0: Moeten we nog even vertellen wat ervoor zat? Of,
2: daarvoor ja, zat, daar waren de 2 verzoekjes uit de receptie. Hè?
0: Ja, ja, ja.
2: Ik zag al dat je minder hard hield.
1: Ja. Ja,
2: en het, was, het eerste verzoekje kwam van Gino. En die moet ik even naar boven. Ja, klik.
0: Dan ben je zo terug.
2: You Lost That Loving Feeling van Righteous Brothers. En vanochtend hebben we gehoord van Thomas, Three Little Birds van Bob Marley.
0: Ja.
1: Nou, voor Thomas.
0: Voor Thomas.
2: Voor Thomas.
1: Ja. Van Thomas of voor Thomas?
0: Ja,
1: van
0: maar die had Thomas. Het verzoekje van.
1: Oh, die had het verzoekje, van.
2: En voor de receptiemedewerkers.
1: Nou, we het toch over verzoekjes hebben. We hebben er nog eentje.
0: Ja.
1: En, ja,
0: nou, we hebben er nog meer, maar die komen ook in tweede uur nog.
1: Dat bedoel ik, voor het eerste uur wil ik erbij zeggen. Maar je bent er weer voor. En ik heb hem mijn knieën moeten leggen bij om het... Hè, wat?
0: We krijgen er straks toch een.
1: We krijgen er straks toch een?
0: Ja, natuurlijk.
1: Oh, jeetje.
0: Ja.
1: Maar ik heb op mijn knieën moeten liggen om hem voor elkaar te krijgen. Want uiteindelijk had ik hem vrijdagavond moeten draaien. En dat heb ik helemaal over het hoofd gezien. Ik dacht dat het voor vandaag was. Maar je was zo billig om het dan toch voor me te doen. En voor Thea in dit geval. Is dit Bon Jovi en The Bed of Roses?

0: David Bisbal, moet ik zeggen.
1: Ja, zeker.
0: En hij stond in het verkeerde vakje ingevuld. Want ja. Het was vast van
1: voor zichzelf aangevraagd. Ja.
0: Daar geloven we natuurlijk helemaal niks van. Hè? Zolang je het zo gedaan hebben. Was het David Bisbal. En hoe heette die, Jan?
1: Ja, zoiets.
0: Ja, precies.
1: Quiero perderme en tu. Of et tu? Es tu?
0: Ja, en dan staat er nog Cuerda achter.
1: Cuerda?
0: Ja, dat staat er nog achter. Hoort erachter.
1: Oh, dat hoort er nog achter.
0: Ja,
1: ja, ja, ja, ja. En Joop kan de vertaling...
0: Joop, die weet hoe die...
2: Ja, dat is... ik wil mezelf verliezen in jou.
1: Nou...
2: Ja, dat is...
0: Hebben we dat ook
2: kritisch
0: weer
2: is dat. Ja. Ja. Ik vind dat kritisch. In het leger zeggen ze gewoon van... Je geeft je over. Maar dat is...
0: Ja, we zitten hier niet in het
2: leger. Romantisch, denk ik.
0: Voor het geval u ons even een beetje kwijt bent... U luistert nog steeds in de Flevoziek Omroep.
1: Ja,
0: wij wachten op de dokter met z'n drie.
2: En je kunt ook nog steeds verzoekjes aanvragen. Hè?
0: Ook dat nog.
2: www.flevoziekomroep.nl.
0: Ik had net ook de jingle gedraaid. Hey, we hadden net Enrique Iglesias met Miranda Lambert.
1: Yes.
0: Miranda Lambert. En Space in My Heart in the Bed of Roses natuurlijk als verzoek van Thea.
1: Ja.
0: Bon Jovi. Even een schuld ingelost. En we hebben nog een keer Miranda Lambert. Samen met Carrie Underwood.
2: Ah, mooi.
0: En Something Bad.

0: hoop niet dat mensen denken dat wat wij nu net gedaan hebben, dat allemaal something bad is, natuurlijk.
1: Hè? Nee.
0: Dat kunnen we beter niet hebben. Dat was Miranda Lambert en Carrie Underwood en Something Bad. En dat was de laatste.
2: Nummer. Echt een mooi nummer.
0: Vocaal. Ja, daar heb jij een speciale herinnering aan. Hè?
2: Zeker.
0: Ja.
2: Ja, dat heb ik gedraaid toen ik met Leo de muziek deed.
0: Op de maandagavond.
2: Ja, en hadden we het item country. En daarna hadden we geloof ik klassiek. En toen liet hij me dat nummer horen. En ik heb vanaf die tijd heb ik dat gezegd. Van, dan gaan we veel vaker draaien.
0: Ja, nou, er komt ook regelmatig in je lijstje voor.
2: Ja, nou, dus, precies.
0: Dus. We gaan even met de achtergrondmuziek naar de dinsdagavond. Hey?
1: Ja. Dat doen we snel. Hè?
0: Ja hoor, dat doen we gewoon. Elke dinsdagavond, Truus en...
1: En Jan.
0: En Jan. Met Pleister op de Wonden.
1: Ja.
0: En... dit is ook degene die ons even brengt naar het nieuws van 11 uur. Dus de uitvoering van Chet Atkins. En de Yakety X.
2: Oké.
0: Tot zo.
1: Tot straks.
2: Tot straks.

0: programma werd mede mogelijk gemaakt door Aceca. Voordelig alternatief in autoschadeherstel.
1: De FC Dome op de Flevo Gastvrij app. Het is 11 uur.
2: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Het politieonderzoek bij een woning aan de Ewijkseweg in Overasselt is vanochtend nog volop bezig, bewaakt door zwaar bewapende agenten. Burgemeester Juri Mintzes kondigt meer informatie aan over mogelijke sluiting van het pand dat eerder werd aangevallen door tientallen bewapende mensen. De gemeente plaatst ook camera's zodra politie het terrein vrijgeeft. Een Nederlandse vrachtwagenchauffeur is eind augustus in Frankrijk aangehouden met 231 kilo cocaïne aan boord, te waarde van 6,8 miljoen. De Franse douane ontdekte de drugs bij een controle langs de snelweg. Het zat verstopt in het ventilatiesysteem van de cabine. De chauffeur maakte een zenuwachtige indruk en vervoerde opvallend goedkope Spaanse mousserende wijn. In Amsterdam zijn 19 fonteinen uitgeschakeld nadat in sommige

0: Japan te hoge concentraties van de E. coli-bacterie zijn aangetroffen. Deze bacterie kan maag- en darmklachten veroorzaken. Ook fonteinen zonder juiste zuiveringsinstallatie zijn preventief uitgezet. De oorzaak is nog niet helemaal duidelijk. Amsterdam telt in totaal 88 fonteinen. Het Amerikaanse leger heeft in een jaar tijd 227 mensen gedood tijdens aanval op vermoedelijk drugsmokkelboot in de Grote Oceaan en het Caribisch gebied. In totaal werden 68 aanvallen uitgevoerd binnen operatie Southern Spear. Drie vermoedelijke smokkelaars overleefden de operaties. VN-experts eisten gisteren dat de VS stopt met deze aanvallen, die zij onwettig dodelijk geweld noemen. En dan tot slot het weer. Vanochtend overheerst bewolking. Er vallen in het noorden en westen enkele buien. Later trekken deze neerslaggebieden verder over het land. In het noordwesten klaart het tegen het middaguur op. De temperatuur stijgt naar zo'n 18 à 20 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Aceca. Voordelig alternatief in autoschadeherstel.
2: Goedemorgen, zonneschijn.
3: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep.
2: Elke morgen zou een morgen zoals deze moeten zijn.
3: Welkom bij Wij wachten op de dokter.

0: wachten op de dokter.
1: Ja, tweede uur. Wij wachten op de dokter. We zijn nog tot 12 uur bij u, met z'n drieën.
2: Ja, zeker.
1: Ja.
2: Joop Veenega naast mij.
3: Naast mij zit Jan van Heunen.
2: En tegenover ons ben jij.
1: Ja.
3: Peter en Bakker. Jij bent?
1: Peter Bakker.
2: Ja.
1: Ja. Maar mogen jullie ook zeggen, hoor.
2: Ja, nou, ik...
1: Je zei het ook.
2: Ik zei het al.
1: Ja.
2: Dat gelijk dus, met jou. Nee,
1: met z'n... met z'n drieën.
3: Ah. Is hij heet of wil je nog
1: nee,
3: niet?
1: Nee. Het is, ik zat even in mijn koppie te kijken.
3: We hebben het over de koffie, hè?
1: Oh. Ja, over de koffie. Nee, Summertime. Ella Fitzgerald en Louis Armstrong samen. Als laatste keer in deze cover...
2: Sessie. Ja.
1: Want volgende week gaan we met een nieuwe sessie beginnen. Nieuwe covers.
2: Ja.
1: En dan heb ik besloten dat dat Dirty Old Town wordt.
2: En wij gaan gewoon met je mee.
1: Ja.
2: Dat is Dirty Old Town.
1: Ja, het is niet anders.
3: We hebben wel wachten tot we ingestapt zijn, hè?
2: Ja,
1: dat is waar. Maar goed, we gaan even naar het volgende item. Drie, dan één. Met deze keer... De Hollies. Want ik heb vernomen van Joop dat ze gaan stoppen met live optredens, de Hollies.
2: Ja.
1: Ik
2: ja.
1: dacht dat ze dat al lang gedaan hadden, want die mannen die zijn al een beetje op leeftijd natuurlijk. Maar dat wist ik niet. Ik heb verleden week dit rijtje van drie al aangezet. En we beginnen in 1964, dan gaan we naar 72 en dan gaan we naar 83 met de Hollies. En moet ik ook nog even vertellen welke nummers dat zijn, of niet?
3: Zou doen.
1: Ja, toch wel?
3: Ja, vind ik.
1: You Better Move On uit 1964. The Baby uit 1972. En Stop in the Name of Love.
3: Ja, en de eerste keuze vind ik wel mooi gevonden van je.
1: Ja.
3: Dat zij stoppen en je gaat dit liedje draaien.
1: Ja.
3: Nou, goed advies van ze.
1: Ja, zo is het.
2: Voor ze.

0: Ja, van de Supremes, hè?
1: Ja, het origineel.
2: Het origineel, best van de Hollies.
0: Ja, maar ja.
1: Stop in the Name of Love van de Hollies uit 1983.
0: Soms is een cover wel eens beter, maar...
1: Ja, ik vind dit sowieso... het werd tijd voor de Hollies om te stoppen. Dat hebben ze veel later pas gedaan, maar dat hadden ze toen moeten doen.
2: En veel later is recentelijk, hè?
0: Ja.
1: Ja. Nee, ik denk ik laat het toch horen. Het is puur elektronisch allemaal.
2: Ja. Nou, ik vind hem ook van de weet het.
1: Maar goed, we kunnen daar heel lang over discussiëren. Dat gaan we niet
0: gaan
1: doen.
0: We niet doen.
1: Dat gaan we zeker niet doen.
0: Nee, nee.
1: Stop in the Name of Love, dus van de Hollies. En daarvoor de Baby van de Hollies. En dat vond ik nou typisch iets. Daar heb ik heel lang gedacht dat het iemand anders was.
2: Oké. Okay.
1: Ja, want de Hollies heeft een specifieke sound met die Clark, Clarks. Hoe heet die?
0: Alan Clark.
1: Alan Clark. En. ja.
0: En toen de tijd bij Graham Nash.
2: Anders loopt die gaat er erbij.
1: Ja. En dat was deze niet. Dus dat klonk gewoon even wat anders. Maar wel een heerlijk plaatje om te horen. 1972. En daarvoor 64. You Better Move On. En dan gaan we nu naar... Poor Arms.
3: Yeah.

Vind je het leuk om radio te maken of verzoeken op te halen? Ga voor informatie naar onze internetsite flevoziekenomroep.nl en meld je aan als lid van onze vereniging.

0: Was het alweer de derde?
1: Dat was alweer de derde, ja.
0: Zo, jongens.
1: Ja, we hadden de Dutch Boys met Boer Harms. En daarna Jezebel van Frankie Lane. En dit was 925.
0: Als verzoekje.
1: Dolly Parton. Verzoekje van Ringer.
0: Ja.
1: Die zei van, als eerbetoon van Dolly Parton. Nou, ze krijgt eerbetoon genoeg.
0: Volgens mij wel, hè. Nee? Overal wordt het wel... eigenlijk op de televisie, op de radio. Je hoort er eigenlijk overal wel weer schetteren.
1: Ja, precies. En daardoor krijgt ze ook een nummer 1 notering in Engeland.
0: Ja, het is niet te geloven eigenlijk.
1: In de UK. In de... ja.
0: Ja.
1: Maar goed, dat even terzijde. We gaan naar Dire Straits en Once Upon a Time in the West. Oh.

0: Echt heel mooi.
1: Ja.
0: Echt heel mooi.
2: En leuk om weer eens te horen ook.
1: Er wordt eigenlijk veel te weinig gedraaid, dit soort nummers.
3: Ja.
2: Ja, toch?
3: Ja, dat is ook zo.
2: Ja.
3: Daar kom je niet zo gauw op.
2: Nee.
3: Het was een verzoekje van Renger. Toch?
1: Ja.
3: Nou ja. Ja, van ja, Renger.
1: Van Renger.
0: Hartelijk bedankt.
1: Ja.
3: Ja.
1: Voor, zeker voor al het verpleegingspersoneel en ieder die lekker ligt te luisteren naar de Flevo Single Omroep.
3: Ja, zo is het. En daarvoor hadden we Wooden Heart van Elvis Presley. En daar weer voor Once Upon a Time in the West van Dire Straits.
1: Ja.
3: Niks aan toe te voegen?
1: Niks aan toe te voegen voor de rest van de.
0: Je hebt helemaal gelijk.
1: Ja.
0: Ja. Alsof je het zelf hebt uitgevonden, jongen.
3: Ja, zo is het. Ja, we gaan even naar David Bowie. En Space Oddity.
1: Geweldig. Doe je mij een heel groot plezier mee.

0: Even wegzwijmelen met Richard Klederman. En de ballade Pour Adeline. En niet Elise, Jan.
1: Ik weet niet waarom, maar als ik Richard Klederman hoor, dan zie ik mezelf altijd in het Tuschinski Theater zitten.
0: Ja, ja.
1: Ja, ik weet niet waarom.
2: Ja, vroeger was het natuurlijk zo. Hè. Er werd er orgel gespeeld voordat de film...
0: Maar dit was een piano, hoor.
2: Dit was piano, ja, maar goed. Waarschijnlijk werd dat nummer wel eens gespeeld, denk ik.
1: Hij zat ook mee te tingelen, hè? Hij zat hier gewoon piano te spelen.
2: Ik heb dat vroeger, moest ik dat met orgelles, hebben we dat nummer gedaan.
0: Oh ja?
2: Ach man, hou op, met z'n allen moesten we tegelijk.
0: Oh ja. Ja, dat heb ik verbannen uit mijn geheugen.
2: Nee, ik niet. Ik vond het wel leuk eigenlijk.
0: Het was een verzoekje van Renger. Die wilde deze horen. Nou, eigenlijk... Nee, dat zeg ik verkeerd.
2: Ze horen wel bij elkaar, maar...
0: Hoor ze wel bij elkaar.
2: Ja. Ja. Nou heb ik wat verklapt.
0: Ja. Maar goed. De Rode Heks, dat ding van Renger stond ervoor. Dus vandaar. Maar die vroeg het aan ballade Pour Adeline. En daarvoor Jonna. Die had ook een verzoekje ingediend en die wilde graag horen.
2: Toto.
0: Africa van Toto.
2: Ja, geweldig.
0: Ja, heerlijk, ja. Ja, heb je ons allemaal blij mee gemaakt. En ik hoop de luisteraars ook.
2: Mm-hmm.
0: Want daar vroeg je het ook een klein beetje voor aan. Space Oddity van David Bowie, die zat daar weer voor. En ja, het leven kan mooi zijn.
2: Zo mooi.
0: Dit is Jan Biggel.

0: Ja, wat kan het leven toch mooi zijn, hè?
1: Nou.
2: Ja, ja, absoluut.
1: Ja. Lekkere afsluiting.
0: Nou.
1: Heerlijk.
0: Bijna. Ja, want we zijn nog niet zover.
1: Nee.
0: Nee, het nummertje wat ik neergezet heb is iets te kort.
1: Nou, dus we moeten

0: Gewoon even doorpraten.
1: Ja, ik denk het
0: wel. En daar hebben we geen moeite mee, toch?
1: Nee, wij niet.
0: We gaan we lullen gewoon alles aan elkaar vast.
1: Jan Biggel, dat was een nieuwe single van hem, hè?
0: Ja, ja.
1: Lekker vrolijk zo. Lekker een beetje zomers muziekje.
0: Zomers.
1: Dat hebben we wel nodig. Want het is een beetje druilerig nu.
2: Maar nu schijnt de zon.
1: Ja, nu wel even wel.
2: Nu, dus als het wordt direct door, voor mij wordt het direct doorlopen.
1: En als u naar de herhaling luistert, dan denkt u van, schijnt de zon.
2: Ja, zeker. Absoluut.
1: Dan regent het gewoon weer.
0: Pijp bestelen.
1: Ja, maar dat krijg je. Wij worden regelmatig herhaald. Oh, hij is er hoor.
0: Ja,
1: ja, hij doet het.
0: Hartstikke mooi.
1: Ja.
0: Dus dan kunnen we afsluiten.
1: Ja, dat kunnen we zeker doen. En dat gaan we ook doen.
0: Oh.
1: Dit was hem weer. We wachten op de dokter.
2: Het was weer gezellig.
0: Het was zeker gezellig. Het was weer heel erg leuk om te doen.
1: Ja, ik hoop ook dat de luisteraars weer een beetje genoten hebben.
2: Ik vind heel, heel gevarieerde muziek hebben we gedraaid.
0: Ja,
1: dat kan je wel stellen, ja.
0: Een beetje gelachen, een beetje gehuild.
1: Huilen hebben we nog niet gedaan.
2: Nee. Buiten de microfoon.
1: Oh, dat, ja. Okay. Nou, ik zou zeggen, maak er vandaag weer dankzij of ondanks alles een mooie dag van. En vergeet niet te blijven luisteren naar de Flevo Zieken Onderhoek.
2: 24/7.
1: Zo is het. Tot de volgende keer.
0: Het gaat u goed. Mazzel.

0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Aceca. Voordelig alternatief in autoschadeherstel.
1: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep. Het is 12 uur.
2: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Het huis in Overasselt, waar dinsdag tientallen bewapende mensen binnendrongen, is door de burgemeester voor een jaar gesloten. Een bewoner mag 2 weken de gemeente Heumen niet in vanwege noodbevel. Het is de 4e sluiting van de woning sinds 2020, eerder al gesloten na een drugslab, wapenincidenten en een schietpartij. Mensen met veel zorgen over maatschappelijke problemen, zoals klimaat, woningnood of internationale spanningen, hebben vaker psychische aandoeningen. Uit Nemesis onderzoek van het Trimbos Instituut onder ruim 4500 volwassenen blijkt dat ze vaker stemmings- en angststoornissen hebben of overmatig drugs of alcohol gebruiken. Het onderzoek werd uitgevoerd tussen 2023 en 2024. Noorwegen heeft op verzoek van het Oekraïense Naftogaz een Russisch schip in beslag genomen bij de eilandengroep Svalbard. Rusland moet Naftogaz 4,2 miljard euro betalen na onrechtmatige onteigening van bezittingen op de Krim in 2014. Het onderzoeksschip wordt gebruikt als cruiseschip en kan worden overgenomen omdat Moskou niet betaalt. Het politieonderzoek bij een woning aan de Ewijkseweg in Overasselt is vanochtend nog volop bezig, bewaakt door zwaar bewapende agenten. Burgemeester Juri Mintzis kondigt meer informatie aan over mogelijke sluiting van het pand dat eerder werd aangevallen door tientallen bewapende mensen. De gemeente plaatst ook camera's zodra politie het terrein vrijgeeft. Het weer nog,

0: Vanmiddag verdwijnen de buien grotendeels en klaart er vanuit de westelijke kuststrook langzaam op. Het zuidoosten houdt echter een hardnekkige bewolking. De temperatuur stijgt naar waarde tussen de 20 en 23 graden. En tot zover het nieuws.
1: Welkom bij de Flevo Zieke Omroep.

Heeft u een verzoekje? Ga dan naar onze website www.flevopsychomroep.nl of stuur een mail naar studio@flevopsychomroep.nl.

0: Iedere avond bij de Flevozieke Omroep Live Radio. Met vanavond vanaf 8 uur... Pleister op de wonden met Jan en Truus Heerema.
1: Welkom bij de Flevozieke Omroep.

0: Wij zijn terug na het nieuws van 1 uur.
1: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Een goedemiddag.
2: Politie en het Openbaar Ministerie signaleren een nieuwe generatie westerse cybercriminelen tussen de 11 en 25 jaar. Deze jongeren, die voornamelijk Engels spreken, zijn vooral gemotiveerd door geld en status. Ze worden vaak verleid via games als Roblox, Fortnite en Minecraft. Gisteren bewezen zo'n 4300 mensen hun laatste eer aan de overleden Noorse koning Harald in de Paleiskapel in Oslo. Tot de uitvaart op 9 september kunnen Noren elke dag tussen 10 en 6 langskomen voor het afscheid. 9 natuurorganisaties zijn ontevreden over het ontwerp natuurplan dat minister Van Essen indiende voor Europees natuurherstel. Dat plan maakt geen concrete keuzes over aanvullende maatregelen en financiering. De organisaties eisen dat de minister uiterlijk 1 november duidelijkheid geeft. In München is gisteravond brand gesticht bij het hoofdkantoor van een defensiebedrijf door brandbommen te gooien op de bouwplaats van het kantoor. De politie onderzoekt of de aanslag een politieke reden heeft. Een man en een vrouw met de Bulgaarse nationaliteit zijn aangehouden. En dan het weer. Vanmiddag is vooral in het noorden de zon te zien. Bij een matige wind uit het westen is het zo'n 20 graden in het noorden tot 23 in het zuiden. Vanavond kan er nog een bui vallen en vannacht koelt het af naar 17 graden. En tot zover het nieuws.

0: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 2:00.
1: Het is WNC, World News Company, met het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Een goedemiddag.
2: De rechtbank in Den Haag heeft het Openbaar Ministerie opgedragen de namen vrij te geven van 8 anonieme ondertekenaars van een brandbrief over de euthanasie van de 17-jarige Milou uit Bavel. De ouders willen de artsen, voornamelijk psychiaters, juridisch aanpakken omdat ze na het uitlekken van de brief werden bedreigd. Het Openbaar Ministerie heeft hiervoor 5 werkdagen. Politie en het Openbaar Ministerie signaleren een nieuwe generatie westerse cybercriminelen tussen de 11 en 25 jaar. Deze jongeren, die voornamelijk Engels spreken, zijn vooral gemotiveerd door geld en status. Ze worden vaak verleid via games als Roblox, Fortnite en Minecraft. Gisteren bewezen zo'n 4300 mensen hun laatste eer aan de overleden Noorse koning Harald in de Paleiskapel in Oslo. Tot de uitvaart op 9 september kunnen Noren elke dag tussen 10 en 6 langskomen voor het afscheid. 9 natuurorganisaties zijn ontevreden over het ontwerp natuurplan dat minister Van Essen indiende voor Europees natuurherstel. Dat plan maakt geen concrete keuzes over aanvullende maatregelen en financiering. De organisaties eisen dat de minister uiterlijk 1 november duidelijkheid geeft. En dan het weer. Vanmiddag is vooral in het noorden de zon te zien. Bij een matige wind uit het westen is het zo'n 20 graden in het noorden tot 23 in het zuiden. Vanavond kan er nog een bui vallen en vannacht koelt het af naar 17 graden. En tot zover het nieuws.

Goedemiddag, goedemiddag luisteraars. En daar zijn we dan weer met Fred's Music Mix. Deze dinsdagmiddag vanuit het ziekenhuis hier. Starten we met Bruno Mars. En I Just Might. Was deze single was van zijn album The Romantic van dit jaar. Twijfel niet, Bart Peters en Tersilia Wanzo Wanda.

0: Zandvoort.
1: Ja, en wie is Tresilia dan? Nou, Tresilia, als je nog juridische bijstand nodig hebt, hè, dan kan je haar bellen hoor. Maar dan moet je wel even naar Brussel. Donna Summer, Queen of Disco. On the radio.

0: niet.
1: Die kon even niet vandaag. En dus ja, helaas moeten jullie het dan maar even met mij doen. De volle 2 uur, zou ik maar zeggen. Pardon me, sir, van Joe Cocker.

Ja, hij schreef het met zijn vaste songwriter, partner en gitarist. Waar hij heel veel werk mee deed was Chris Stainton. En dat was de nummer Pardon Me Sir. Een ander nummer is Lucky All My Life van Raccoon. Nederlandse band uit Zeeland. Opgericht in 1997 door zanger Bart van der Weijden en gitarist Dennis Huijgen. Lucky All My Life.

Michael Fennelly, dat was de zanger en de gitarist van Crabby Appleton, waar we net naar luisterden. Het was een kortstondig Amerikaans rockbandje uit L.A. Nou, dat kan je niet zeggen van de volgende.

0: Fred's Music Mix elke dinsdagmiddag van 2 tot 4 en herhaald op de donderdag dezelfde tijd.
1: We gaan luisteren naar Steve Forbert en die maakte in de jaren 70 deel uit van de New Yorkse folk en rock scene. Samen met zijn tijdgenoot Bruce Springsteen, waar hij ook vaak mee werd vergeleken qua stem. Nou, ik hoop dat jullie dat ook vinden. Laat maar weten.

Ja, ik vind dat hij wel qua stem iets op lijkt, maar ja, het is toch even anders, vind ik, hoor, Bruce Springsteen. Maar goed, iedereen kan erover denken hoe hij erover denkt. Ja, elke week stellen Aart en ik, die stellen dan de playlist, zoals dat heet, hè, dus de muziekjes samen. En er staat altijd bijna elke week wel De Dijk, die staat erop. Nou, dat is niet zo gek, want Aart was natuurlijk de platenplugger van De Dijk. Ze noemen dan ook wel eens een dijk van een platenplugger, maar dat is even intiem tussen ons, dat mag je niet verder vertellen. En daarom komt het nummer Bloedend Hart. Het werd een single versie niet zo best, maar de live versie die kwam in de top 20 terecht.

geweldige band, hè, De Dijk. En elke week draaien we wel wat van ze. Blijven we erin houden zo. En we hebben ook natuurlijk, we staan ook open voor verzoeknummers als je dat wil. Of als je een opmerking hebt. Je kan dat ook via de app Flevo Ziekenomroep natuurlijk. Maar je kan ook direct met een e-mailtje naar de studio @flevoziekenomroep.nl. De groep Weezer, Island in the Sun. Deze keer niet van Harry Belafonte, maar van Weezer. Trouwens een eigen nummer van hem.

slice of the dick cake. Die doffe hitte, ik lig voor pampers in die doffe hitte.

Ja, van het album Against the Wind uit 1980 van Bob Seger en de Silver Bullet Band luisterden we naar Ship of Fools. Canada in beeld. Jawel. Matt Addison met zijn uitvoering van Ain't No Sunshine.

op internet en via diverse streamingdiensten zijn wij te vinden. Heel veel luisterplezier met Fred's Music Mix bij de Flevozieken Omroep.

prachtige nummers die Raymond Groenhout maakte. En we gaan luisteren naar Rinus Garage. Is een album uit 2025. Het is een album van Rinus Gerritsen, bassist en medeoprichter van de rockband Golden Earring. Het nummer heet Live Up Your Love. Het nummer is met een uitgesproken jaren 80 sound. En de zang van Birgit Lewis.

Ja, prachtig, prachtig geschreven nummer. En we gaan even terug in de tijd. We gaan naar 1966. En dan gaan we luisteren naar The Outsiders, een Amsterdamse band. En met de zanger...

Olly Tax en de gitarist Ronnie Splinter die het nummer schreven Lying All The Time. En het nummer werd uitgebracht door het Relax label van presentator Willem Duis, wie je me nog kent natuurlijk. Iedereen kent hem nog. Van onze generatie in ieder geval althans wel. En wat een weetje is dat de band zelfs optrad in het voorprogramma voor de Rolling Stones. Lying All The Time.

Ja, en dit was het weer. Het tweede uur van Fred's Music Mix. Hier vanuit het Flevo Ziekenhuis. Voor alle medewerkers van het ziekenhuis natuurlijk. Keep up the good work. En voor alle patiënten hier in het ziekenhuis natuurlijk snel beter worden. En nog sneller weer lekker naar huis. Ik zou zeggen, het waren een fijne twee uur. Wel een beetje rustiger, zonder Aard. Maar die is er de volgende keer zeker en vast weer bij. Tot volgende week dinsdag. Comes

0: like rain.
1: Feels like rain. Buddy Guy en Bonnie Raitt. Tot aan het nieuws.
0: Lying here underneath the stars, right next to you.

0: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 4 uur.
1: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Een goedemiddag.
2: Het commissariaat voor de media heeft mediaminister Letschert van D66 in een brief gevraagd de erkenning van Omroep Ongehoord Nederland in te trekken. Kamerleden van Pro, CDA, VVD en JA21 reageren positief en roepen de minister op het vertrek van de omstreden omroep niet langer uit te stellen. Na 7 weken is in Nederland geen sprake meer van een landelijk watertekort. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft na overleg met onder andere Rijkswaterstaat en de waterschappen besloten om de situatie af te schalen van een watertekort naar een dreigend watertekort. Volgens VN-weerorganisatie WMO kan de huidige El Niño uitgroeien tot de sterkste in 40 jaar. De directeur waarschuwt voor grote risico's op overstromingen en extreme hitte wereldwijd. De situatie houdt vrijwel zeker aan tot februari, met de sterkste effecten tegen het einde van dit jaar en gevolgen tot ver in het nieuwe jaar. Mert A. uit Hoofddorp, verdacht van lidmaatschap van de gewelddadige online groepering De Kom, komt vrij onder strenge voorwaarden. Hij zat sinds 14 oktober vast. De politie vond 1635 beelden van seksueel misbruik van meisjes tussen de 6 en 14 jaar. Hij mag geen sociale media gebruiken. En dan het weer. Vanmiddag is vooral in het noorden de zon te zien. Bij een matige wind uit het westen is het zo'n 20 graden in het noorden tot 23 in het zuiden. Vanavond kan er nog een bui vallen en vannacht koelt het af naar 17 graden. En tot zover het nieuws.
3: De Flevo Zieke Omroep.

0: De Flevo Ziekenomroep draait graag uw verzoekplaat. Of het nou klassiek?
1: Ik heb die
0: modern.
1: Bonge, maar ook een tonge.
0: Of gewoon oud is.
2: Why do you whisper green grass?
0: Ga hiervoor naar onze website www.flevoziekenomroep.nl of stuur een mailtje naar studio.

0: FC Edo op de Flevo Gastvrij app. Het is 5:00.
1: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Een goedemiddag.
2: Bij een overtocht van West-Afrika naar de Canarische eilanden zijn waarschijnlijk meer dan 80 mensen omgekomen. De Spaanse reddingsdienst vond gisteravond een kleine houten boot met 5 lichamen en 44 overlevenden. Het vaartuig vertrok op 7 augustus vanuit Gambia met 127 mensen aan boord. Het commissariaat voor de media heeft mediaminister Letschert van D66 in een brief gevraagd de erkenning van Omroep Ongehoord Nederland in te trekken. Kamerleden van Pro, CDA, VVD en JA21 reageren positief en roepen de minister op het vertrek van de omstreden omroep niet langer uit te stellen. Na 7 weken is in Nederland geen sprake meer van een landelijk watertekort. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft na overleg met onder andere Rijkswaterstaat en de waterschappen besloten om de situatie af te schalen van een watertekort naar een dreigend watertekort. Volgens VN-weerorganisatie WMO kan de huidige El Niño uitgroeien tot de sterkste in 40 jaar. De directeur waarschuwt voor grote risico's op overstromingen en extreme hitte wereldwijd. De situatie houdt vrijwel zeker aan tot februari met de sterkste effecten tegen het einde van dit jaar en gevolgen tot ver in het nieuwe jaar. En dan het weer. Vanmiddag is vooral in het noorden de zon te zien. Bij een matige wind uit het westen is het zo'n 20 graden in het noorden tot 23 in het zuiden. Vanavond kan er nog een bui vallen en vannacht koelt het af naar 17 graden. En tot zover het nieuws.
3: U luistert naar de Flevo Zieke Omroep.

0: Nederland is goed op weg met energie besparen. De overheid, bedrijven en organisaties en mensen thuis. Laten we nu doorpakken. Dus zet de verwarming weer op maximaal 19 graden en 's nachts op 15. Houd je verbruik bij met een energieverbruiksmanager. Isoleer de vloer en ramen van je huis of bedrijfspand. En denk eens na over een hybride warmtepomp.
1: Dat is goed voor je portemonnee en het klimaat.
0: Kijk op zetookdeknopom.nl.

0: Elke woensdagmorgen van 10 tot 12 uur bij de FZO. Het testament uit de 60's. Voor de ouderen een feest de herkenning. Voor de jongeren een hele nieuwe ervaring. Met muziek en nieuwsfeiten uit de jaren 60 van de vorige eeuw. Fleuzieke omroep, medisch verantwoord.
1: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep via de Flevo Gastvrije.

0: De Flevo Ziekenomroep draait graag uw verzoekplaat. Of het nou klassiek?
1: Ik heb die
0: modern.
1: Tonge, maar ook een tonge.
0: Of gewoon oud is.
2: Why do you whisper green grass?
0: Ga hiervoor naar onze website www.flevoziekenomroep.nl of stuur een mailtje naar studio@flevoziekenomroep.nl.

0: U luistert naar de Flevoziekomroep. Het is 6:00.
1: Het is WNC, World News Company, met het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Een goedemiddag.
2: Het Amsterdam-Rijnkanaal blijft in de nacht open voor scheepvaart. Rijkswaterstaat en de binnenvaartsector vonden samen een oplossing na dreigende sluiting vanwege een tekort aan verkeersbegeleiders. Vanaf 10:00 in de avond gelden extra veiligheidsmaatregelen en houdt de binnenvaart

0: zich aan de maximumsnelheid op smalle kanaaldelen. Bij een overtocht van West-Afrika naar de Canarische eilanden zijn waarschijnlijk meer dan 80 mensen omgekomen. De Spaanse reddingsdienst vond gisteravond een kleine houten boot met 5 lichamen en 44 overlevenden. Het vaartuig vertrok op 7 augustus vanuit Gambia met 127 mensen aan boord. Het commissariaat voor de media heeft mediaminister Letschert van D66 in een brief gevraagd de erkenning van Omroep Ongehoord Nederland in te trekken. Kamerleden van Pro, CDA, VVD en JA21 reageren positief en roepen de minister op het vertrek van de omstreden omroep niet langer uit te stellen. Na 7 weken is in Nederland geen sprake meer van een landelijk watertekort. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft na overleg met onder andere Rijkswaterstaat en de waterschappen besloten om de situatie af te schalen van een watertekort naar een dreigend watertekort. En dan het weer. Bij een matige wind uit het westen is het zo'n 20 graden in het noorden tot 23 in het zuiden. Vanavond kan er nog een bui vallen en vannacht koelt het af naar 17 graden. En tot zover het nieuws.
1: U luistert naar de Flevo Zieke Omroep.

heb een reisvraag voor je. Stel, je bent op reis buiten de EU. Mag je dan een pakje vleeswaren meenemen naar Nederland? Nee, vlees van buiten de EU mag niet worden meegenomen. Voorkom dat er besmettelijke dierziektes Europa inkomen en neem dat pakje vleeswaren niet mee terug. Check de bagageregels op nederlandwereldwijd.nl of in de reisapp. Actuele reisinformatie heb je zelf in de hand.

trots, mijn bos vooruit. Ik mis je niet, ik mis je niet, ik mis je niet. Maar toch, elke stap vooruit is gerelateerd aan jou, dat wist je niet. Vergis je niet, ik heb wat bad bitches hier, oh. En elke nacht misschien wel

0: Waarom ook niet?
1: Wat ga jij doen om fitter te worden? Er zijn ontelbare manieren. Kijk wat bij jou past op fitopjouwmanier.nl.

0: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep. Het is 7 uur.
1: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een goedenavond. Volgende week woensdag 9 september ligt het Nederlandse openbaar vervoer nagenoeg stil door een landelijke 24-uur staking tegen kabinetsbezuinigingen. Zowel treinen als het stads- en streekvervoer rijden niet, met uitzondering van een beperkte dienstregeling voor de airport sprinter naar Schiphol. Raadpleeg de actuele reisplanner voor de specifieke gevolgen en alternatieve vervoersopties in jouw regio. De verdachten van de schietpartij in Overasselt worden morgen individueel voorgeleid aan de rechtercommissaris. Omdat alle 35 verdachten in beperkingen zitten, deelt het Openbaar Ministerie nog weinig details. Vrijdag maakt het OM het exacte aantal voorgeleide verdachten bekend en volgt mogelijk meer informatie over hun achtergrond en specifieke verdenkingen. De Koninklijke Marechaussee heeft woensdag op Schiphol Plaza een 18-jarige jongen met een vuurwapen en munitie in zijn nektas aangehouden. Bij een daaropvolgende huiszoeking zijn 10 bivakmussen

0: en diverse kapmessen in beslag genomen. De verdachte zit vast, terwijl de marechaussee en het Openbaar Ministerie de zaak verder onderzoeken. Rijkswaterstaat ziet na de felle kritiek uit de binnenvaartsector af van de nachtelijke sluiting van het Amsterdam-Rijnkanaal. De voorgenomen sluiting wegens een personeelstekort bedreigde de bevoorrading. Om de veiligheid te garanderen houdt de sector zich nu aan strengere vaarregels. Het opleiden van nieuwe verkeersleiders gaat nog jaren duren. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht is het bewolkt met een enkele bui bij 17 graden. Morgenochtend regent het flink, vooral in het noorden van het land. Daarbij valt een harde tot stormachtige zuidwestenwind aan de kust met zware windstoten. In de middag breekt in het noordwesten de zon door en wordt het 20 tot 23 graden.
1: En tot zover het nieuws.
2: Luister elke dag naar Kanaal 40, de Flevo Ziekenomroep.

0: echt een auto nodig, maar wel maar voor even.
1: Dan pak je gewoon een deelauto.
0: Handig als je bijvoorbeeld dat tweedehands kastje wil ophalen.
2: Ja hoor, alsjeblieft. Veel plezier ermee.
3: Om een dochter en haar vriendinnen naar de wedstrijd te brengen.
4: Thanks, pap.
0: Of lekker een dagje erop uit met de meiden.
5: Benieuwd hoe makkelijk en voordelig een deelauto is? Kijk op startmetdelen.nl.

0: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 8 uur.
1: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een goedenavond. Op treinstation Brussel-Zuid is donderdagmiddag een man met een oorlogswapen aangehouden. Volgens media gaat het om een geladen Kalashnikov verstopt onder babykleertjes. De verdachte reisde vanuit Frankrijk en probeerde een douanecontrole te omzeilen. De minister van Binnenlandse Zaken pleit direct voor meer militairen in stations. Voormalig zorgminister Hugo de Jonge gaf tijdens zijn verhoor door de parlementaire enquêtecommissie Corona toe dat de communicatie over politieke dilemma's en onzekerheden tijdens de pandemie beter kon. Dit sluit aan bij eerdere kritiek van Kim Putters. De Jonge verdedigde zijn eerdere harde morele appel op ongevaccineerden als noodzakelijk middel om mensen wakker te schudden. Volgende week woensdag 9 september ligt het Nederlandse openbaar vervoer nagenoeg stil door een landelijke 24-uur staking tegen kabinetsbezuinigingen. Zowel treinen als het stads- en streekvervoer rijden niet, met uitzondering van een beperkte dienstregeling voor de airport sprinter naar Schiphol. Raadpleeg de actuele reisplanner voor de specifieke gevolgen en alternatieve vervoersopties in jouw regio. De verdachten van de schietpartij in Overasselt worden morgen individueel voorgeleid aan de rechtercommissaris. Omdat alle 35 verdachten in beperkingen zitten, deelt het Openbaar Ministerie nog weinig details. Vrijdag maakt het OM het exacte aantal voorgeleide verdachten bekend en volgt mogelijk meer informatie over hun achtergrond en specifieke verdenkingen. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht is het bewolkt met een enkele bui bij 17 graden.

0: Morgenochtend regent het flink, vooral in het noorden van het land. Daarbij valt een harde tot stormachtige zuidwestenwind aan de kust met zware windstoten. In de middag breekt in het noordwesten de zon door en wordt het 20 tot 23 graden.
1: En tot zover het nieuws.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Aceca, voordelig alternatief in autoschadeherstel.

0: eigenlijk niet zo'n goede plaat om als opkikker te zijn. Want alle ziekenhuizen raken leeg en dan zitten wij hier voor een Pinocchio.
1: Is
0: maar dat
1: zo?
0: Is niet helemaal de bedoeling natuurlijk.
1: Nee, ze moeten wel blijven komen. Ja. Al is het maar voor een nachtje, toch?
0: Ja, zo is het. En dan gewoon luisteren naar de Flevo-Sycoop op. Jan van Eunen, dat ben jij. Jij zit tegenover me.
1: En jij bent Peter Bakker en we gaan het weer samen doen vanavond.
0: Ja, een muzikale vaart.
1: Muziek, gaan we doen.
0: Wat gaan we doen?
1: Muziek.
0: Ja, nee. We gaan die muzikale vaart weer doen.
1: Ja.
0: Ja, je zegt over zee, maar in een liedje wordt dat gezegd. Maar dat is niet helemaal waar. We nemen u gewoon met de muzikale vaart mee naar de klok van 10 uur.
1: Ja.
0: Zo is het. En dat gaan we doen met heel veel muziek. En laten we maar gewoon lekker gauw doorgaan. En dat gaan we doen met een nummertje uit de 60's. Een soort van testament uit de 60's. Dat brengt ons bij de woensdagochtend, maar dat gaan we straks blijven doen.
1: Maar het is al een nummer wat gemaakt is in 1953, hè?
0: Ja, het is al
1: geschreven door Pat Best en door verschillende ook uitgebracht. Waaronder ook bijvoorbeeld Herman's Hermits in hetzelfde jaar. Maar het is een groot hit geworden door...
0: Freddy and the Dreamers.
1: Daar komen ze.
0: I understand.

0: Nou, dat is niet fijn voor je, jongen.
1: Nee, zeker niet.
0: De Drieërs waren dat met Je zit in mijn hoofd. En er is een nieuwe single van ze.
1: Ja. Ja, toch? Wel weer leuk.
0: Ja, toch?
1: Ja,
0: heerlijk,
1: zeker.
0: Heerlijk, een beetje zomers nummer. Daarvoor hadden we Freddy and the Dreamers met I Understand.
1: Ja.
0: Just How You Feel. Er zaten een paar dingetjes doorheen, hè?
1: Daar zaten inderdaad een paar nummers doorheen. Die Old Lane, hè?
0: Ja.
1: En die andere. Volgens mij van Animals hebben we net even opgezocht.
0: Ja, ja. Bring It On Home To Me.
1: Ja.
0: Althans, een stukje tekst daarvan zat erin verwerkt. Freddy in the Dreams, 1965. We gaan, we blijven eigenlijk een beetje in de jaren 60. Grens jaren 70, en dat gaan we doen met deze. Creedence Clearwater Revival, and I Put a Spell on You.

0: dan wat hopen dat als de luisteraar de keuze heeft, dat ze dan gewoon gezellig bij ons blijven, hè?
1: Ja, dat zo is toch wel blij met Giel Otting.
0: Dat hoop ik wel, ja.
1: Ja. Dat is namelijk de artiestenaam van Thomas Berge.
0: Met wie?
1: Giel Otting.
0: Oh, die.
1: Zo heet hij. Ja, en hij was al op 12-jarige leeftijd was hij al met zijn eerste singeltje bezig. Mijn luchtballon. En ik heb dat ooit een keer live mee mogen maken. Dat ik een winkeltje had in Amsterdam. Had ik een beetje een live optreden. Toen was het nog een jochie van een jaar of 9 of 10. En Bel Perez was dat dan ook nog bij. Het was wel gezellig, was hartstikke leuk.
0: Ja?
1: Ja, zeker.
0: Ja, dat is alweer lang geleden, denk ik.
1: Lang geleden, ja.
0: Ja. Wat ook lang geleden was de single van Creedence Clearwater Revival. Ja, dat klopt. De Spell on You.
1: Ja. Eigenlijk in 1968 op de plaat gezet. In een LP. En in 1972 is pas een hit geworden.
0: Ja, toen hebben ze het op single uitgebracht.
1: Ja.
0: In een wat verkortere uitvoering. En die hadden we net ook gedraaid.
1: Mm-hmm.
0: Want de LP-versie is wat langer volgens mij. Maar dus. Even weer naar 2026. Nieuw album van Wanri. Een K-pop band is dat. En die heeft een nieuw album uitgebracht. Dat heet

0: kan er hele mooie liedjes van maken, hè? Early Morning Rain. Ik vind er helemaal niks aan. Nee. Maar ja.
1: Een nummer geschreven door Gordon Lightfoot in 1966. Ja. En in dit geval uitgebracht door Elvis Presley, maar ook Bob Dylan heeft dat gecoverd. Jerry Lee Lewis, Neil Young bijvoorbeeld, heeft het ook gedaan.
0: Ja. Dus. Nou, kunnen we ook alweer een tweede uur mee beginnen in We Wachten op de Dokter.
1: Dat kan.
0: Gaan we niet doen, maar nee? Het is wel een mogelijkheid natuurlijk.
1: We gaan nu al wat anders doen, heb ik begrepen.
0: Wanneer?
1: Nu?
0: Ja, we gaan nu wat anders doen, ja. Ja. Ik wilde nog even zeggen dat One Wee daarvoor zat van het nieuwe album Icarus, heette dat, dat nummer. En we gaan nu naar...
2: Flevo Verzoekplaat.
0: Want we kregen er een binnen via de app van Harriet. Die wilde graag horen Cloud en Amour. Amour.

Heeft u een verzoekje? Ga dan naar onze website www.flevoziekomroep.nl of stuur een mail naar studio@flevoziekomroep.nl.

0: Adventure
1: John D. Loudermilk. Hoe kom je aan die naam?
0: Ik heb geen idee. Heb je dat opgezocht?
1: Ja, het was een Amerikaanse singer-songwriter en een multi-instrumentalist. En hij kon erg doobie-doobie-doobie-doobie-doobie-doobie-doobie.
0: Ja, dat kon hij ook, hè.
1: Hij schreef een aantal country- en pop-hits die vooral in de versies van andere artiesten grote successen werden. Hij was een neef van de broers van Ira en Charlie Loudermilk, die als de Loving Brothers een country-muziekduo vormden in 1976. Werd opgenomen in de Nashville Songwriters Hall of Fame.
0: Oké.
1: Okay. En dit was even 55 de sentimentele song A Rose and a Baby Ruth.
0: Ja. Oké, okay. Je was nog niet uitgebracht.
1: Bijna.
0: Ik denk zit ik er doorheen te leuteren.
1: Ja. Dat doe je toch altijd, dus dat maakt niet uit.
0: Dankjewel weer. Hè. Ja. 1960, Language of Love. Daarvoor het verzoekje van Harriet en Cloud Amour. Mooi. Was ook de Language of Love. Toch?
1: Ja, zeker.
0: Waarom doet dat ding het niet? Waarom zit
1: ik
0: deze
1: heb geen idee waarom het niet doet.
0: Ik heb geen idee ook waarom dat...
1: Zal ik me vast gaan zeggen waar we verder gaan of ga je dat zelf doen?
0: Nee, mag jij doen.
1: Jij bent de zin van mijn leven. Mark Daniels. Ja!

Vind je het leuk om radio te maken of verzoeken op te halen? Ga voor informatie naar onze internetsite flevoziekenomroep.nl en meld je aan als lid van onze vereniging.

0: jaar.
1: Van vorig jaar. Ja. En daarvoor hadden we Mark Daniels met Jij bent de zin van mijn leven.
0: Nou, ik ben blij toe.
1: Ja, leuk hè?
0: Ja.
1: We gaan even naar wat Frans. Oh. Uit de oorschelpen. En dat gaan we doen met Michel Sardou en Le Lac du Connemara. Die begint heel zachtjes in.
0: Ja, die begint heel zachtjes. Kijk, komt hij aan hoor.
1: Maar er is die hoor. 1, 2. Doe maar.

0: Nou, de Zwift is ook weer even gelukkig gemaakt.
1: Hè? Zo is het, yes.
0: Met Taylor Swift. En, Elizabeth Taylor, die bezong ze. Is dat nieuw, Jan, of is dat oud? Want is het...
1: Nou, het is niet meer heel nieuw. Maar het is volgens mij nog waarvoor.

0: kun je zo lekker meebrullen deze.
1: Heerlijk.
0: Ja, ja. Bring it on home to me.
1: Ja.
0: En dat hoorden we dus eerder bij Freddy en... Freddy and the Dreamers was het toch? Of,
1: ja, dat is Freddy
0: and the Dreamers. Ja, nee, ja. Ik begon ineens te twijfelen. Ik denk,
1: en het nummer is trouwens geschreven door Sam Cooke, hè?
0: Ja.
1: In 1962 heeft het op de plaat gezet. Is ook nog door The Animals, dat werd horen. Ook door Eddie Floyd is het op de plaat gezet. En door Rod Stewart heeft het ook uitgebracht.
0: Die heeft het ook nog gedaan, ja.
1: Ja.
0: Ja, het zijn allemaal van die dingen waar covers van zijn. Maar dit vind ik toch wel een van de mooiste. Van
1: The
0: Animals.
1: Ja. Zeker.
0: En daarvoor hadden we nog Michel Sardou met Le Lac du Connemara. En we gaan nu, het is veel leuker met jou.
1: Oh ja, het is ook veel leuker bij mij, dat weet ik. Oh, sorry.
0: Oké, nou goed. Suzanne Heldmeijer en Frank Verhoeven.

0: Tremolo's. Someone. Mooi. Ik kende het nummer niet van hun.
1: Nee, het is wel heel mooi.
0: Het is wel een heel mooi nummer inderdaad.
1: Ja, zeker.
0: Dat is de laatste vocale in het eerste uur van deze aflevering van de Muzikale Vaart. We gaan even naar het nieuws van 9 uur. Aan de andere kant zijn we terug met het tweede gedeelte. We zeggen tot zo.
1: Tot straks.

0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Aceca. Voordelig alternatief in autoschadeherstel.
1: Wij zijn terug na het nieuws van 9 uur.
2: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een goedenavond. Het lichaam van de voor genocide veroordeelde oud-generaal Ratko Mladic is aangekomen in Servië. Mladic overleed vorige week op 84-jarige leeftijd in Nederland, waar hij zijn celstraf uitzat voor de moord op ruim 8000 moslims in Srebrenica. Zijn kist werd op Rotterdam Den Haag Airport overgedragen aan zijn familie. Burgemeester Juri Mensens kan het beschoten huis in Overasselt juridisch niet permanent sluiten om de bewoners te verjagen. Wel is de woning aan de Ewijkseweg voor een jaar gesloten na het schietincident waarbij een bewaker overleed. In het pand woont de veroordeelde crimineel Jan G. met zijn familie. Op treinstation Brussel-Zuid is donderdagmiddag een man met een oorlogswapen aangehouden. Volgens media gaat het om een geladen Kalashnikov verstopt onder babykleertjes. De verdachte reisde vanuit Frankrijk en probeerde een douanecontrole te omzeilen. De minister van Binnenlandse Zaken pleit direct voor meer militairen in stations. Voormalig zorgminister Hugo de Jonge gaf tijdens zijn verhoor door de parlementaire enquêtecommissie Corona toe dat de communicatie over politieke dilemma's en onzekerheden tijdens de pandemie beter kon. Dit sluit aan bij eerdere kritiek van Kim Putters. De Jonge verdedigde zijn eerdere harde morele appel op ongevaccineerden als noodzakelijk middel om mensen wakker te schudden. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht is het bewolkt met een enkele bui bij 17 graden. Morgenochtend regent het flink, vooral in het noorden van het land. Daarbij valt een harde tot stormachtige zuidwestenwind aan de kust met zware windstoten. In de middag breekt in het noordwesten de zon door en wordt het 20 tot 23 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Aceca. Voordelig alternatief in autoschadeherstel.
3: Tot 10 uur is dit de Flevo Ziekenomroep. Met de muzikale vaart.

0: Ja, tonight. Ja. Jan van Eunen hoorde u als altijd in het tweede uur, aan het begin van het tweede uur. Hè?
1: Ja, met een, leuk.
0: Een lekker stukje zingen.
1: Ja, zo is dat.
2: Goed. Nummer van Elvis is Good Luck Charm. Leuk nummer om te doen ook.
0: Ja. En ja,
1: en het is, ja, op de achtergrond, hè, met je handjes zwaaien. En,
0: ja, maar je hebt me niet gehoord.
1: Nee, ik heb je niet gehoord.
0: Nee, ik mag niet zingen van jou.
1: Jawel hoor. Als het maar zachtjes doet.
0: Oh, heel zachtjes. Ja. Ja, nou ja, met z'n tweeën zijn we nog bij u tot 10 uur met een muzikale vaart. Ja. En u hoorde in het eerste uur, aan het eind van het eerste uur, een nummertje van
1: Frank Verkooyen.
0: En Frank Verkooyen. Ja. Ja. En dat heet, hoe heette dat ook alweer? Oh ja, dat
1: veel leuker is ja, veel leuker met jou.
0: Leuker is met jou of zo, weet ik veel. In ieder geval iets in die trant. En toen dachten wij, en misschien ook wel van, hé, dat is een heel bekend melodietje. Van wie zou dat ook alweer zijn? Nou, dat hebben we ook. Van Dr. Hoek. And a little bit more.

0: Dat is een heerlijk nummer om te gaan zingen. Echt, ja. Ik heb het, toen ik nog aan het optreden was als John Almaro, heb ik het nummer ook regelmatig gezongen. En dan staat die danstoer staat echt helemaal vol. Geweldig, leuk om te doen.
1: En binnenkort ga je het weer doen, heb ik begrepen.
0: Nou ja, binnenkort, ik ben gevraagd door mijn kleinzoon. Die wordt 18 uit van deze maand.
1: Ja.
0: En die wil in me gaan zingen. Dus opa moet gewoon aan de bak. Die moet weer wat nummers gaan instuderen. En wat nieuwere ook. Want ja, ik heb moeilijk met André Hazekamp om je aankomen natuurlijk. Maar Yves Berends heb ik nu ook gedaan. En heb ik gedownload en dat soort dingen allemaal. Dus ik ga dat ook allemaal doen. Okay. Dus dat gaat heel leuk worden, denk ik.
1: Nou, dan hebben we weer wat nieuws ook aan het begin van het tweede uur van de muzikale fase.
0: Ja, zeker.
1: Dus. Hey, we hebben nog een nieuw singeltje van, ik denk Alan Clark. Wie is Alan Clark ook alweer? Ik herkende de stem niet helemaal. Maar
0: nee, maar dat is ook niet de Alan Clark die jij bedoelt volgens mij.
1: Jawel, het is de gitarist, songwriter.
0: Dan staat die naam niet goed. Het is Alain, het is met A-I-N, is het.
1: Nou ja, er staat hier Alan Clark en ik heb het opgezocht. En hij is toch van de Hollies.
0: Oh.
1: En het is een nieuwe single, Walking on Still Waters.

Vind je het leuk om radio te maken of verzoeken op te halen? Ga voor informatie naar onze internetsite flevoziekenomroep.nl en meld je aan als lid van onze vereniging.

0: Django Wagner en Bachata Bailando. Een nieuwe single van hem.
1: Ja, mooi hè?
0: Ja.
1: Heb je hard moeten studeren om dat nummertje te schrijven, volgens mij?
0: Wat zeg je?
1: Heeft hij hard al moeten studeren om dat nummertje te schrijven, toch?
0: Ja.
1: Ja. Ja. Hey, daarvoor hadden we Alan Clark en ik haalde er gewoon twee door elkaar. Ik dacht dat je bedoelde Alan Clark. En dat is natuurlijk die jongen die met

0: vader ook gezongen heb, hè? Father and Friend.
1: Ja. Ja, maar die is het niet.
0: Vandaar een beetje de verwarring in het begin van dit nummer.
1: Ja, ja. Maar die is het niet. Het is Alan Clark, de oprichter en mede-oprichter van de Hollies.
0: Ja, daar ga ik later achter.
1: En de Hollies die treden niet meer op. En die zijn er eigenlijk mee gestopt. En ik denk dat hij daarom ook een solo single heeft uitgebracht. En dat is deze, Walking on Still Waters. We gaan even naar het begin van de jaren 60 weer. En dat gaan we doen met John Gibson en Sea of Heartbreak.

0: Gibson Brothers. Que sera mi vida. Mooi, hè? Brengt ons wel helemaal terug in de jaren 70.
1: Ja, zeker.
0: Ja. En ik denk, nou ja, je vult me wel een klein beetje aan, maar dat...
1: Ja, nee, ik was met het anders bezig. Dus ik moest ineens heel snel moest ik naar de microfoon, want...
0: Oh, je moet er even ja. snel terug. En daarvoor hadden we Don Gibson, maar dat is helemaal geen familie van.
1: Nee.
0: Want de Gibson Brothers die komen uit Frankrijk en Don Gibson die komt uit de United States of America. Ah. Om het maar even zo mooi te zeggen. Uit 1961 denk ik dat dit was. Sea of Heartbreak. Niet zo'n bekend nummer, maar dag. Wel lekker. Toch?
1: Ja, zeker.
0: Oh nee, ja. Ik denk, nou, ik zal het maar even vragen. Hm? We gaan naar cabaret.
1: Oh, het is al een beetje zover.
0: Ja, het is al een beetje zover.
1: Ik zie het.
0: Dus dan gaan we naar Herma Vinkers. En ja. Volgende week in Naaldwijk.
2: Goedenavond dames en heren hier in Amsterdam. U ziet zo dadelijk mijn voorstelling Geen Spatader veranderd. En die voorstelling heeft de meest spectaculaire openingsscène die ik ooit heb gehad. De eerste scène speelt zich namelijk af geheel onder water en er wordt een scheepsramp in uitgebeeld. Ik heb de kleren er al voor aangetrokken. Maar eerst even iets vooraf. Ik heb namelijk in deze voorstelling een grapje verwerkt. Een aardigheidje, maar dat grapje kan ik niet eerder uitvoeren voordat ik een videoopname heb van een vol carré dat keihard roept, geef niet het droog wel weer op. Nou, het slaat nu helemaal nergens op, zoals ik er zo droog en kaal aan die voorleg natuurlijk, maar als je het verhaal wat eraan vooraf gaat hebt gevolgd, en je ziet dan tenslotte van dat verhaal een videoopname van een vol carré dat goed duidelijk roept, geef niet het droog wel weer op. Nou... dan kom je niet meer bij. Ik heb daarom... mijn videocamera van huis meegebracht. En als u dan zo vriendelijk zou willen zijn om op het teken van mij goed hard en goed duidelijk te roepen, geef niet het droog wel weer op, dan ben ik u enorm erkentelijk. Ja, ik zeg het er maar heel eerlijk bij, u zelf hebt er niks aan vanavond. U hebt er helemaal niks aan, maar ik sta volgende week in Naaldwijk en die mensen bezorgt u de avond van hun leven. Geef niet het droog wel weer op, ik moet nou wel lachen. Ja, ik kan me ook wel voorstellen dat u zegt van, ja, wat is dat nou zeg? We gaan ons niet een beetje uitzitten sloven voor een leuke avond in Naaldwijk. Hè, een kaartje hier is net zo duur. Nee, het duurde. Ja, wat heet duurde, dat scheelt nogal. Maar dan weet ik wel goed gemaakt. Dan doe ik vanavond wel iets, hè, dat ik volgende week in Naaldwijk weglaat. Dan gaat u ongeveer gelijk op qua waarvoor u geldt. Ik heb vast nog wel iets in mijn boekje staan dat ik volgende week weg kan laten. Dus, oh ja, dit. Geachte sollicitatiecommissie, bij deze reageer ik op uw advertentie waarin u vraagt om obers met ervaring. Ik deel u mede dat ik geen belangstelling heb. Die laat ik dan volgende week wel weg. En ik doe er maar meteen een tweede achteraan, dan weet ik helemaal zeker dat u niks tekort komt, hè? Mijne heren, bij deze solliciteer ik naar de functie van algeheel directeur van uw bedrijf. Naar mijn mening ben ik zeer geschikt voor de functie en ik verwacht u morgenochtend om 10 uur op mijn kantoor. Ja? Dus, oh ja. Geef niet het droog wel weer op. Ja, ik besef heel goed dat er nog wat van u verlangen. En zeker nog in zo'n zaal als Kareba. En dan voor zo'n lullige avond in zo'n Naaldwijk. Maar onderschat u Naaldwijk trouwens niet hoor. Ik bedoel, Amsterdam heeft Carré, Den Haag heeft een Circus Theater. En vanuit Naaldwijk is dat heel goed te doen. Dus geef niet het droog wel weer op. 1, 2, 3.
3: Geef niet het droog wel weer op.
2: Ja. Ja, nou, als je dan allemaal volgende week in Naaldwijk komt kijken. Nou, dan kan ik u garanderen, dan hebt u de avond van uw leven. Ja, dan wel. Hé, ja, ik voel me nog steeds een beetje schuldig naar u toe, dus... Nou, ik doe er voor alle zekerheid nog maar in, je weet maar nooit. Dus, ja, nee, dit is, ik heb de beste al wel gehad, denk ik. Ja, het wordt niet meer waar. Nee, dit is ook niks. En dit is nog, volgens mij is het niet waar.

0: Pierre de Haan. Familie van Jan?
1: Nou, ik dacht eerst van niet, maar volgens de Wikipedia is dat wel zo. Maar ja, het is toch Frans, maar zijn zus van de Samen Pierre de Haan. Ja. Oké, okay, nou, ze waren dus wel familie van elkaar.
0: Oké.
1: Okay. René en Pierre. Maar ik ken

0: Ja, waarschijnlijk ook wat Amsterdammers, die kunnen ook Banaan Stokman wel. En Pierre heeft daar vroeger een duo mee gevormd. En hebben ze ook aardig wat nummertjes uitgebracht.
1: Oké, okay. Ja, ik zeg maar helemaal niet.
0: Nee, maar dat begrijp ik, want dat is Amsterdams.
1: Ah, dat is Amsterdams.
0: Ja.
1: Dat is, komt uit dat dorp. Daarvoor gaan we helemaal vinkers met volgende week in Naaldwijk. En dan gaan we nu naar...
0: Even normaal doen.
1: Nee, we gaan eerst naar Jos.
0: Oh, waar is dat Jos?
1: Ja, we gaan eerst naar Jos.
0: Dan gaan we normaal doen, toch?
1: En dan gaan we naar normaal.

You might me feel alive.

0: Nou, dat was normaal dus.
1: Ja.
0: Ja.
1: Heel normaal.
0: Heel normaal. Fever. Ik dacht eerst dat dat fever was, maar dat is het niet. Nee, het is heel wat anders. Dus in het begin lijkt een beetje op... hoe heette dat? Die band dat er weer...
1: Wang Dang
0: Doodle. Living Blue.
1: Ja.
0: Wie was dat met Wang Dang Doodle? Daar lijkt het een klein beetje op, maar... Ach, maakt ook niet uit. Normaal dus. En daarvoor hadden we George Baker Selection met Dear Anne uit, nou, 69, 70, zo'n beetje. Jan, wat irriteert je het meest als je door Almere reist?
1: Nou, wat dacht je van de stoplichten? Het zijn echt stoplichten. Het heeft niks met verkeerslichten te maken. Het zijn echt stoplichten.
0: Oftewel de rode golf. Hè? Ja. Nou, we hebben er een blues van gemaakt.
1: Ja.
0: En dat doen we dan onder de naam Irritation.

0: Walking in the Rain van Johnny Ray. Als laatste vocale in deze aflevering van de Muziek aan de Vaart. Daarvoor hadden we nog Chris Rea met Gone Fishing. En de Almere Blues. De rode golf van Almere werd erin bezongen.
1: Ja, leuk gevonden.
0: Ja. Ja, als je daar toch stil staat bij zo'n stoplicht, dan heb je tijd om na te denken. Hè?
1: Ja.
0: Maar goed, daar gaan we het verder niet over hebben.
1: Nee.
0: Dit was hem weer.
1: Zeker, was het weer. Was weer leuk om te doen.
0: Zo is het. Voor straks wel te rusten. Morgen weer een stuk beter wakker worden. En we worden herhaald, hè. Tussen 8 en 10 op de vrijdagochtend. Ja. Dus als u daarna geluisterd heeft, dan zou ik zeggen, maak er vandaag dankzij of ondanks alles weer een mooie dag van. En vergeet niet te blijven luisteren naar de Flevoziek Omroep. Want er is nog zoveel moois wat dan voorbij komt. Waaronder ook Zol Madison op vrijdagavond.
1: Tja, het gaat u goed.
0: Tot de volgende keer.
1: Tot de volgende keer.

0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Aceca. Voordelig alternatief in autoschadeherstel.
1: De FC Dome op de Flevo Gastvrij app. Het is 10 uur.
2: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een goedenavond. In het Belgische Pelt zijn drie mannen, waaronder twee Nederlanders uit Valkenswaard en Eindhoven, gearresteerd na de vondst van een werkend drugslab. De politie viel vanmorgen een loods binnen waar procaïne wordt verwerkt, een bekend versnijdingsmiddel voor cocaïne. Het drugslab is de rest van de dag uitgebreid onderzocht. Het lichaam van de voor genocide veroordeelde oud-generaal Ratko Mladic is aangekomen in Servië. Mladic overleed vorige week op 84-jarige leeftijd in Nederland, waar hij zijn celstraf uitzat voor de moord op ruim 8000 moslims in Srebrenica. Zijn kist werd op Rotterdam-Den Haag Airport overgedragen aan zijn familie. Burgemeester Juri Mensens kan het beschoten huis in Overasselt juridisch niet permanent sluiten om de bewoners te verjagen. Wel is de woning aan de Ewijkseweg voor een jaar gesloten na het schietincident waarbij een bewaker overleed. In het pand woont de veroordeelde crimineel Jan G. met zijn familie. Op treinstation Brussel-Zuid is donderdagmiddag een man met een oorlogswapen aangehouden. Volgens media gaat het om een geladen Kalashnikov verstopt onder babykleertjes. De verdachte reisde vanuit Frankrijk en probeerde een douanecontrole te omzeilen. De minister van Binnenlandse Zaken pleit direct voor meer militairen in stations. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht is het bewolkt met een enkele bui bij 17 graden. Morgenochtend regent het flink, vooral in het noorden van het land. Daarbij valt een harde tot stormachtige zuidwestenwind aan de kust met zware windstoten. In de middag breekt in het noordwesten de zon door en wordt het 20 tot 23 graden.
3: En tot zover het nieuws.
4: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep met Easy Listening Muziek.

Wat ga jij doen om fitter te worden? Er zijn ontelbare manieren. Kijk wat bij jou past op fitopjouwmanier.nl. Go!

0: Elke woensdagmorgen van 10 tot 12 uur bij de FZO. Het testament uit de 60's. Voor de ouderen een feest der herkenning. Voor de jongeren een hele nieuwe ervaring. Met muziek en nieuwsfeiten uit de jaren 60 van de vorige eeuw. Fleuzieke omroep, medisch verantwoord.
1: Luister elke dag naar Kanaal 40, de Flevo Zieke Omroep.

0: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep. Het is 11 uur.
1: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een goedenavond. De Verenigde Staten hebben donderdag sancties opgelegd aan 5 Cubaanse staatsbedrijven en de kleinzoon van oud-president Raúl Castro, Fidel Ernesto Castro. Met de maatregelen wil de regering Trump de economische druk op Cuba verder opvoeren. Het land kampt door eerdere Amerikaanse blokkades al met grote tekorten aan goederen en energie. Een safari-trip in het Tanzaniaanse Serengeti-park eindigde voor Zwitserse toeristen in de Mara-rivier, vlakbij 4 meter lange krokodillen. De chauffeur reed te snel op een oneffen wegdek en gleed van de oever. Alle inzittenden wisten tijdig te ontsnappen en bleven ongedeerd. Het park waarschuwt nu tegen onverantwoord rijgedrag. In het Belgische Pelt zijn 3 mannen, waaronder 2 Nederlanders uit Valkenswaard en Eindhoven, gearresteerd na de vondst van een werkend drugslab. De politie viel vanmorgen een loods binnen waar procaïne wordt verwerkt, een bekend versnijdingsmiddel voor cocaïne. Het drugslab is de rest van de dag uitgebreid onderzocht. Het lichaam van de voor genocide veroordeelde oud-generaal Ratko Mladic is aangekomen in Servië. Mladic overleed vorige week op 84-jarige leeftijd in Nederland, waar hij zijn celstraf uitzat voor de moord op ruim 8000 moslims in Srebrenica. Zijn kist werd op Rotterdam Den Haag Airport overgedragen aan zijn familie. Dan nog het weer. In de nacht valt een enkele bui bij een graad of 16 à 17. Op vrijdagochtend regent het geregeld met in het kustgebied een harde tot stormachtige wind met zware windstoten. In de middag klaart het in het noordwesten op bij zo'n 20 tot 23 graden. In de avond trekt de regen in het zuidoosten weg en klaart het deels op. En tot zover het nieuws.
2: Elke avond live vanuit de studio op F1 Kamer 01. De Flevo Ziekenomroep.

please, Bojangles. Dance again.

0: De Flevo Ziekenomroep draait graag uw verzoekplaat. Of het nou klassiek?
1: Ik heb die
0: modern.
1: Tonge, maar ook een tonge.
0: Of gewoon oud is.
2: Why do you whisper green grass?
0: Ga hiervoor naar onze website www.flevoziekenomroep.nl of stuur een mailtje naar studio

Wat ga jij doen om fitter te worden? Er zijn ontelbare manieren. Kijk wat bij jou past op fitopjouwmanier.nl. Go!

0: ZO, het is 12 uur.
1: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een goedenavond. De FIFA heeft de UEFA beschuldigd van het lanceren van een besmeuringscampagne tegen voorzitter Gianni Infantino in een escalerende juridische strijd rondom een mislukt miljardenplan. De Wereldvoetbalbond stelt dat de juridische stappen van de UEFA in Amerikaanse rechtbanken weinig meer zijn dan een publiciteitsstunt tegen het leiderschap van de organisatie. In Friesland zijn 4 kinderen weggehaald uit het gezinshuis van zorgboerderij Buitengewoon in Veenklooster na nieuwe meldingen van zedenmisdrijven. 2 andere kinderen zijn onder toezicht gesteld. De maatregelen volgen nadat 2 meisjes verklaarden zich onveilig te voelen. De gezinshuisvader werd eerder al veroordeeld voor seksueel misbruik. De Verenigde Staten hebben donderdag sancties opgelegd aan 5 Cubaanse staatsbedrijven en de kleinzoon van oud-president Raúl Castro, Fidel Ernesto Castro. Met de maatregelen wil de regering Trump de economische druk op Cuba verder opvoeren. Het land kampt door eerdere Amerikaanse blokkades al met grote tekorten aan goederen en energie. Een safari-trip in het Tanzaniaanse Serengeti-park eindigde voor Zwitserse toeristen in de Mara-rivier, vlakbij 4 meter lange krokodillen. De chauffeur reed te snel op een oneffen wegdek en gleed van de oever. Alle inzittenden wisten tijdig te ontsnappen en bleven ongedeerd. Het park waarschuwt nu tegen onverantwoord rijgedrag. Dan nog het weer. In de nacht valt een enkele bui bij een graad of 16 à 17. Op vrijdagochtend regent het geregeld met in het kustgebied een harde tot stormachtige wind met zware windstoten. In de middag klaart het in het noordwesten op bij zo'n 20 tot 23 graden. In de avond trekt de regen in het zuidoosten weg en klaart het deels op. En tot zover het nieuws.
2: 24 uur per dag, 7 dagen in de week op kanaal 40. De Flevo Ziekenomroep.

0: en NL Alert. Dus ook als je weet dat die chagrijnige oom zich voor een maand heeft opgesloten in een hutje op de hei om ongestoord aan zijn nieuwe roman te werken.
1: Ja, ik zit hier 3 weken op een openingszin te broeden en die wil ik net opschrijven.
2: Sorry Henk, maar heb je een NL Alert ontvangen?
1: Ik zit hier zonder mobiel omdat ik niet gestoord wil worden. Hoezo een NL Alert?
2: Ja, dat je ramen en deuren moet sluiten.
1: Die zijn dicht omdat ik niet gestoord wil worden.
2: Ah, oké. Fijn Henk.
0: Wat er ook gebeurt, volg je NL Alert. En informeer anderen.

0: Welkom bij de Flevozieken-omroep. Wij zijn er ook op internet. www.flevoziekenomroep.nl.
1: Uur per dag, 7 dagen in de week op kanaal 40. De Flevozieken-omroep.

0: FZO op de Flevo Gastvrij app. Het is 1 uur.
1: Dit is WNC, World News Company met een

0: Nieuws. Een goede nacht, ik ben Maurice de Jong. Landbouwminister Jamie van Essen wil met zijn stikstofplannen een gedwongen krimp van de veestapel voorkomen. Volgens doorrekeningen van het Planbureau voor de Leefomgeving kan het kabinet het doel van 42% minder ammoniakuitstoot in 2035 halen, mits alle plannen slagen. Het Planbureau waarschuwt wel dat de uitvoering het verdienvermogen van de boeren zwaar onder druk zet. De Raad van Commissarissen van Volkswagen heeft unaniem ingestemd met een ingrijpende reorganisatie waarbij 50.000 banen verdwijnen en het aantal automodellen halveert. Ook de status van 4 Duitse fabrieken staat vanaf 2031 ter discussie. Het toekomstplan 2030 moet het concern weer concurrerend maken tegenover de zware Chinese concurrentie en hoge kosten. De FIFA heeft de UEFA beschuldigd van het lanceren van een besmeuringscampagne tegen voorzitter Gianni Infantino in een escalerende juridische strijd rondom een mislukt miljardenplan. De Wereldvoetbalbond stelt dat de juridische stappen van de UEFA in Amerikaanse rechtbanken weinig meer zijn dan een publiciteitsstunt tegen het leiderschap van de organisatie. In Friesland zijn 4 kinderen weggehaald uit het gezinshuis van zorgboerderij Buitengewoon in Veenklooster na nieuwe meldingen van zedenmisdrijven. 2 andere kinderen zijn onder toezicht gesteld. De maatregelen volgen nadat 2 meisjes verklaarden zich onveilig te voelen. De gezinshuisvader werd eerder al veroordeeld voor seksueel misbruik. Dan nog het weer. In de nacht valt een enkele bui bij een graad of 16 à 17. Op vrijdagochtend regent het geregeld met in het kustgebied een harde tot stormachtige wind met zware windstoten. In de middag klaart het in het noordwesten op bij zo'n 20 tot 23 graden. In de avond trekt de regen in het zuidoosten weg en klaart het deels op. En tot zover het nieuws.
1: Het Flevo Ziekenhuis levert zorg. De Flevo Ziekenomroep levert u muziek. Muziek helpt.

0: Wat er ook gebeurt, informeer anderen bij een NL-alert. Dus ook als je weet dat die chagrijnige oom zich voor een maand heeft opgesloten in een hutje op de hei om ongestoord aan zijn nieuwe roman te werken.
1: Ja, ik zit hier 3 weken op een openingszin te broeden en die wil ik net opschrijven.
2: Sorry Henk, maar heb je een NL-alert ontvangen?
1: Ik zit hier zonder mobiel omdat ik niet gestoord wil worden. Hoezo een NL-alert?
2: Ja, dat je ramen en deuren moet sluiten.
1: Die zijn dicht omdat ik niet gestoord wil worden.
2: Ah, oké. Fijn Henk.
0: Wat er ook gebeurt, volg je NL-alert en informeer anderen.

0: Yeah, Aisha. Oh, my sisters, yeah.
1: So sweet, so beautiful.

0: om radio te maken of verzoeken op te halen? Ga voor informatie naar onze internetsite flevoziekenomroep.nl en meld je aan als lid van onze vereniging.
1: Je kunt ook een verzoekje aanvragen via www.flevoziekenomroep.nl.

0: Wat er ook gebeurt, informeer anderen bij een NL-alert. Dus ook als je weet dat je buurman net een wilde avond met zijn date heeft en zijn muziek op 10 heeft staan.
1: Frits! Frits! Er is een NL-alert!
2: Huh? Stil eens?
1: NL-alert!
2: Oh, er is een NL-alert! We moeten de ramen sluiten. Bedankt, buuf!
0: Wat er ook gebeurt, volg je NL-alert en informeer anderen.

0: U luistert naar de Keukenkikker.
1: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 2:00.
2: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Een goede nacht, ik ben Maurice de Jong. Landbouwminister Jamie van Essen wil met zijn stikstofplannen een gedwongen krimp van de veestapel voorkomen. Volgens doorrekeningen van het Planbureau voor de Leefomgeving kan het kabinet het doel van 42% minder ammoniakuitstoot in 2035 halen, mits alle plannen slagen. Het Planbureau waarschuwt wel dat de uitvoering het verdienvermogen van de boeren zwaar onder druk zet. De Raad van Commissarissen van Volkswagen heeft unaniem ingestemd met een ingrijpende reorganisatie waarbij 50.000 banen verdwijnen en het aantal automodellen halveert.